0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, er zijn opklaringen, het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste bui te maken krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22 graden.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 3:00.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9:00 gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, er zijn opklaringen, het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste bui te maken krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een

0: steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel-Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeindseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden. Slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste bui te maken krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht

0: automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, er zijn opklaringen, het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste buitenmaker krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22 graden.

0: Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 6 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbesteding.

0: aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, er zijn opklaringen, het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste bui te maken krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In de provincie Zuid-Holland komen mistbanken voor. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door een ongeluk. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. 5 fans van Cambuur zijn gewond geraakt door het vuurwerk van Feyenoord-supporters. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Feyenoord-directeur Eenhoorn zegt dat de daders zich moeten schamen en hoopt dat ze worden opgepakt. De politie heeft gisteravond in Ridderkerk een 35-jarige man aangehouden voor het mishandelen van een vrouw. Ze sprong samen met haar baby in paniek vanaf een balkon naar beneden. Een speciaal team van de politie wist de verdachte in de omgeving van het huis te arresteren. En een touringcar is vannacht na 4 op de A28 bij Wezep van de snelweg geraakt en door de vangrail gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er zijn meerdere gewonden. De A28 is na het ongeluk in beide richtingen dicht. De politie verwacht dat de ochtendspits veel gevolgen gaat ondervinden van het ongeluk. En dan tot slot het weer. Het wordt een zonnige en droge dag. En de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden. En dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken niet meer dan 10 minuten vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Er is daar een ongeluk gebeurd met een bus. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren.

0: duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
1: Hey opa, hoor je dat?
2: Huh?
1: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, er zijn opklaringen, het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste bui te maken krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam staat file tussen Hardingswad, Giessendam en Papendrecht 7 kilometer met een half uur vertraging. Er stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. De A28 Zwolle-Amersfoort is voorlopig in beide richtingen dicht. Tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde door een ongeluk met een bus. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat file tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderloo 7 kilometer met een kwartier extra reistijd. De spitsstrook is daar nog altijd dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle via 105.3. FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. 5 fans van Cambuur zijn gewond geraakt door het vuurwerk van Feyenoord-supporters. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Feyenoord-directeur Eenhoorn zegt dat de daders zich moeten schamen en hoopt dat ze worden opgepakt. De politie heeft gisteravond in Ridderkerk een 35-jarige man aangehouden voor het mishandelen van een vrouw. Ze sprong samen met haar baby in paniek vanaf een balkon naar beneden. Een speciaal team van de politie wist de verdachte in de omgeving van het huis te arresteren. En een touringcar is vannacht na 4 op de A28 bij Wezep van de snelweg geraakt en door de vangrail gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er zijn meerdere gewonden. De A28 is na het ongeluk in beide richtingen dicht. De politie verwacht dat de ochtendspits veel gevolgen gaat ondervinden van het ongeluk.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat file tussen Ridderkerk en de Drechttunnel 7 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door een ongeluk met een bus. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem staat file tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo 9 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Vlijmen en Drunenwest 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 24 augustus. Vandaag schijnt de zon volop, er is maar weinig bewolking. En er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 23 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En morgen overdag zijn er zonnige perioden, in de loop van de dag ook wat meer bewolking. En mogelijk dat we later op dinsdag en de nacht naar woensdag met een enkele bui te maken krijgen. De wind is ook morgen matig van kracht, windkracht 3 tot 4 uit het oosten. En het wordt in de middag rond de 25 graden. Op woensdag is de kans op een paar buien groot. Tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. En er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag kan het zo'n 26 graden worden, maar dan is de kans op een paar buien groot, mogelijk met een donderklap en bij een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Ook vrijdag is de kans op buien groot, maar dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De wind waait dan uit een zuid-zuidwestelijke richting, is matig van kracht. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 21 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in het zuiden van het land. Elders zijn er ook problemen. Zo is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder zien we wat meer vertraging in het zuiden dus. Vooral op de A58 richting Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt de Baars en Best. 13 kilometer met een half uur vertraging. A59 van Os naar Den Bosch tussen Os-Oost en Nuland. Kwartier oponthoud in 6 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Elders op de A59 van Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch-West en Drunen-West 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. 5 fans van Cambuur zijn gewond geraakt door het vuurwerk van Feyenoord-supporters. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Feyenoord-directeur Eenhoorn zegt dat de daders zich moeten schamen en hoopt dat ze worden opgepakt. De politie heeft gisteravond in Ridderkerk een 35-jarige man aangehouden voor het mishandelen van een vrouw. Ze sprong samen met haar baby in paniek vanaf een balkon naar beneden. Een speciaal team van de politie wist de verdachte in de omgeving van het huis te arresteren. En een touringcar is vannacht na 4 op de A28 bij Wezep van de snelweg geraakt en door de vangrail gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er zijn meerdere gewonden. De A28 is na het ongeluk in beide richtingen dicht. De politie verwacht dat de ochtendspits veel gevolgen gaat ondervinden van het ongeluk. En dan tot slot het weer. Het wordt een zonnige en droge dag. En de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden. En dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A59 naar Den Bosch vanuit het westen tussen Waalwijk-Oost en Vlijmen 9 kilometer. En daar is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van maandag 24 augustus. Vandaag schijnt de zon volop, er is maar weinig bewolking en er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 23 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En morgen overdag zijn er zonnige perioden, in de loop van de dag ook wat meer bewolking. En mogelijk dat we later op dinsdag en de nacht naar woensdag met een enkele bui te maken krijgen. De wind is ook morgen matig van kracht, windkracht 3 tot 4 uit het oosten. En het wordt in de middag rond de 25 graden. Op woensdag is de kans op een paar buien groot. Tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. En er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag kan het zo'n 26 graden worden, maar dan is de kans op een paar buien groot, mogelijk met een donderklap en bij een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Ook vrijdag is de kans op buien groot, maar dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De wind waait dan uit een zuid-zuidwestelijke richting, is matig van kracht. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 21 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files lossen geleidelijk aan op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Stroeg en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen Het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ernstig ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan Roelof Visser. 8 van de slachtoffers van het busongeluk vanmorgen bij Wezep op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur van de bestelbus. Enkele van de slachtoffers zijn zwaar gewond. Een Oostenrijkse touringcar schoot vanmorgen kort na vieren door de vangrail en ramde op de tegenliggende weghelft een bestelbus en schoot daarna van de weg af. In de bus zaten scholieren. Veel slachtoffers zouden glas- en snijwonden hebben. Een aantal van hen is naar een ziekenhuis gebracht. Iedereen is inmiddels uit de bus. Het ongeluk gebeurde na 4 uur vannacht. En sinds die tijd is de A28 in de beide richtingen bij Wezep dicht. En dat duurt zeker tot na de avondspits. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse skioord Kranz Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is opgepakt voor huiselijk geweld. De man zou zijn vrouw ernstig hebben mishandeld. Ze is voor behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Jacques en Jessica Moretti zijn twee van de in totaal 16 verdachten in het onderzoek naar de brand in het skidorp. Daarbij kwamen 41 mensen om het leven. De eigenaren worden onder meer verdacht van dood door schuld. De deelnemers van de Marathon van Sydney krijgen volgende week zondag een wel heel bijzondere medaille na het finishen. Op het eremetaal staan bekende gebouwen en bezienswaardigheden van Sydney. De organisatie van de marathon presenteerde de medaille afgelopen week vol trots op Instagram. Maar op de medaille staat in plaats van het Allianz Stadium uit Sydney de Allianz Arena uit München. Omdat het hardloopevenement volgende week al wordt gehouden, krijgen de deelnemers daadwerkelijk de medaille met erop het Duitse stadion uitgereikt. Zo zegt de organisatie. En dan tot slot het weer. Ja, het is een zonnige en droge dag en de temperatuur ligt rond de 23 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen knooppunt Oudijk en de grens nu 2 kilometer stilstaand verkeer met een kwartier vertraging. En de A28 Amersfoort-Zwolle is nog een groot deel van de dag dicht in beide richtingen tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan in beide richtingen het beste via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Luister naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws van u. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Het is de weersverwachting van maandag 24 augustus. Vandaag schijnt de zon volop, er is maar weinig bewolking en er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 23 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En morgen overdag zijn er zonnige perioden, in de loop van de dag ook wat meer bewolking. En mogelijk dat we later op dinsdag en de nacht naar woensdag met een enkele bui te maken krijgen. De wind is ook morgen matig van kracht, windkracht 3 tot 4 uit het oosten. En het wordt in de middag rond de 25 graden. Op woensdag is de kans op een paar buien groot. Tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. En er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag kan het zo'n 26 graden worden, maar dan is de kans op een paar buien groot, mogelijk met een donderklap en bij een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Ook vrijdag is de kans op buien groot, maar dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De wind waait dan uit een zuid-zuidwestelijke richting, is matig van kracht. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 21 graden.
1: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. 8 van de slachtoffers van het busongeluk vanmorgen bij Wezep op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur van de bestelbus. Enkele van de slachtoffers zijn zwaar gewond. Een Oostenrijkse touringcar schoot vanmorgen kort na vieren door de vangrail en ramde op de tegenliggende weghelft een bestelbus en schoot daarna van de weg af. In de bus zaten scholieren. Veel slachtoffers zouden glas- en snijwonden hebben. Een aantal van hen is naar een ziekenhuis gebracht. Iedereen is inmiddels uit de bus. Het ongeluk gebeurde na 4 uur vannacht. En sinds die tijd is de A28 in de beide richtingen bij Wezep dicht. En dat duurt zeker tot na de avondspits. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse skioord Kranz Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is opgepakt voor huiselijk geweld. De man zou zijn vrouw ernstig hebben mishandeld. Ze is voor behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Jacques en Jessica Moretti zijn twee van de in totaal 16 verdachten in het onderzoek naar de brand in het skidorp. Daarbij kwamen 41 mensen om het leven. De eigenaren worden onder meer verdacht van dood door schuld. De deelnemers van de marathon van Sydney krijgen volgende week zondag een wel heel bijzondere medaille na het finishen. Op het eremetaal staan bekende gebouwen en bezienswaardigheden van Sydney. De organisatie van de marathon presenteerde de medaille afgelopen week vol trots op Instagram. Maar op de medaille staat in plaats van het Allianz Stadium uit Sydney de Allianz Arena uit München. Omdat het hardloopevenement volgende week al wordt gehouden, krijgen de deelnemers daadwerkelijk de medaille met erop het Duitse stadion uitgereikt. Zo zegt de organisatie. En dan tot slot het weer. Ja, het is een zonnige en droge dag en de temperatuur ligt rond de 23 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weerswachting van maandag 24 augustus. Vandaag schijnt de zon volop, er is maar weinig bewolking en er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 23 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En morgen overdag zijn er zonnige perioden, in de loop van de dag ook wat meer bewolking. En mogelijk dat we later op dinsdag en de nacht naar woensdag met een enkele bui te maken krijgen. De wind is ook morgen matig van kracht, windkracht 3 tot 4 uit het oosten. En het wordt in de middag rond de 25 graden. Op woensdag is de kans op een paar buien groot. Tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. En er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag kan het zo'n 26 graden worden, maar dan is de kans op een paar buien groot, mogelijk met een donderklap en bij een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Ook vrijdag is de kans op buien groot, maar dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De wind waait dan uit een zuid-zuidwestelijke richting, is matig van kracht. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 21 graden.

0: 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. Avro Tros stapte net als 4 andere landen uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het festival. Of Nederland nu helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. Avro Tros legt de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname nu bij de NPO. En die bepaalt hoe Nederland in 2027 verder gaat met het Songfestival. Bij een grote verkeerscontrole in het centrum van Rotterdam zijn zaterdagavond 76 boetes uitgedeeld. De politie nam onder andere een ijzeren honkbalknuppel, 70 gram wiet, spacecake en wat hash in beslag. 5 automobilisten werden bekeurd omdat ze reden onder invloed van drugs. 2 kregen een boete omdat ze gedronken hadden en 1 automobilist zat achter het stuur terwijl hij eigenlijk niet mocht rijden. Oekraïne viert vandaag de onafhankelijkheidsdag. 35 jaar nadat het land zich afscheidde van de Sovjet-Unie. Na verwachting spreekt president Zelensky de bevolking toe en zijn er verschillende feestelijkheden. Tegelijkertijd waarschuwen de autoriteiten dat Rusland de nationale feestdag mogelijk zal aangrijpen voor grootschalige luchtaanvallen. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige en droge middag met een temperatuur van zo'n 23 graden. Dit was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weerswachting van maandag 24 augustus. Vandaag schijnt de zon volop, er is maar weinig bewolking en er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En morgen overdag zijn er zonnige perioden, in de loop van de dag ook wat meer bewolking. En mogelijk dat we later op dinsdag en de nacht naar woensdag met een enkele bui te maken krijgen. De wind is ook morgen matig van kracht, windkracht 3 tot 4 uit het oosten. En het wordt in de middag rond de 25 graden. Op woensdag is de kans op een paar buien groot. Tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. En er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag kan het zo'n 26 graden worden, maar dan is de kans op een paar buien groot, mogelijk met een donderklap en bij een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Ook vrijdag is de kans op buien groot, maar dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De wind waait dan uit een zuid-zuidwestelijke richting, is matig van kracht. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 21 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan Roelof Visser. Van de leerlingen die gewond raakten

0: Israël op het festival. De omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een oorlog is verwikkeld. De omroep doelt daarmee op Israël. Of Nederland nu helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. De Afrotros legt de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname nu bij de NPO en die bepaalt hoe Nederland in 2027 verder zal gaan met het Songfestival. En de toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is dit weekeinde in het ziekenhuis verslechterd. De vorst werd vorige week maandag opgenomen vanwege complicaties door bloedarmoede. Hij heeft nu ook last van een bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Harold is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is al sinds 1991 de koning van Noorwegen. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden vanmiddag. En tot zover het nieuws. Dat was nieuws van Radio Rijnmond.
1: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
2: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
3: Jazeker, heel belangrijk.
1: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 24 augustus. Vandaag schijnt de zon volop, er is maar weinig bewolking en er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En morgen overdag zijn er zonnige perioden, in de loop van de dag ook wat meer bewolking. En mogelijk dat we later op dinsdag en de nacht naar woensdag met een enkele bui te maken krijgen. De wind is ook morgen matig van kracht, windkracht 3 tot 4 uit het oosten. En het wordt in de middag rond de 25 graden. Op woensdag is de kans op een paar buien groot. Tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. En er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag kan het zo'n 26 graden worden, maar dan is de kans op een paar buien groot, mogelijk met een donderklap en bij een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Ook vrijdag is de kans op buien groot, maar dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De wind waait dan uit een zuid-zuidwestelijke richting, is matig van kracht. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan Roelof Visser. Van de leerlingen die gewond raakten bij het busongeluk vanmorgen op de A28 is niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten 54 leerlingen van de middelbare school uit Duitsland samen met hun 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Avrotros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst niet mee in 24 jaar. Avrotros stapte net als 4 andere landen uit de competitie

0: Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandag 24 augustus. Vandaag schijnt de zon volop, er is maar weinig bewolking en er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En morgen overdag zijn er zonnige perioden, in de loop van de dag ook wat meer bewolking. En mogelijk dat we later op dinsdag en de nacht naar woensdag met een enkele bui te maken krijgen. De wind is ook morgen matig van kracht, windkracht 3 tot 4 uit het oosten. En het wordt in de middag rond de 25 graden. Op woensdag is de kans op een paar buien groot. Tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. En er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag kan het zo'n 26 graden worden, maar dan is de kans op een paar buien groot, mogelijk met een donderklap en bij een zwakke wind uit een zuid-zuidoostelijke richting. Ook vrijdag is de kans op buien groot, maar dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De wind waait dan uit een zuid-zuidwestelijke richting, is matig van kracht. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 21 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Van de leerlingen die gewond raakten bij het busongeluk vanmorgen op de A28 is niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten 54 leerlingen van een middelbare school uit Duitsland samen met hun 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen een bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Avrotros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst niet mee in 24 jaar. Avrotros stapte net als 4 andere landen uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het festival. De omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een oorlog is verwikkeld. De omroep doelt daarmee op Israël. Of Nederland nu helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. De Avrotros legt de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname nu bij de NPO en die bepaalt hoe Nederland in 2027 verder zal gaan met het Songfestival. En de toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is dit weekeinde in het ziekenhuis verslechterd. De vorst werd vorige week maandag opgenomen vanwege complicaties door bloedarmoede. Hij heeft nu ook last van een bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Harold is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is al sinds 1991 de koning van Noorwegen. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden vanmiddag. En tot zover het nieuws. Dat was nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen.
5: Waarom zou ik zoiets doen?

0: Ik loop ook mee met Vee Vermarcheert. Kom je ook kijken?
1: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
2: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: tijd.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van maandag 24 augustus. Vandaag schijnt de zon volop, er is maar weinig bewolking en er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 23 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En morgen overdag zijn er zonnige perioden, in de loop van de dag ook wat meer bewolking. En mogelijk dat we later op dinsdag en de nacht naar woensdag met een enkele bui te maken krijgen. De wind is ook morgen matig van kracht, windkracht 3 tot 4 uit het oosten. En het wordt in de middag rond de 25 graden. Op woensdag is de kans op een paar buien groot. Tussendoor breekt ook van tijd tot tijd de zon door. En er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. De maximumtemperatuur komt uit rond de 25 graden. Op donderdag kan het zo'n 26 graden worden, maar dan is de kans op een paar buien groot, mogelijk met een donderklap en bij een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Ook vrijdag is de kans op buien groot, maar dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De wind waait dan uit een zuid-zuidwestelijke richting, is matig van kracht. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het vrijdagmiddag rond de 21 graden.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Van de leerlingen die gewond raakten bij het busongeluk vanmorgen op de A28 is niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten 54 leerlingen van de middelbare school uit Duitsland samen met hun 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Avrotros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst niet mee in 24 jaar. Avrotros stapte net als 4 andere landen uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het festival. De omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een oorlog is verwikkeld. De omroep doelt daarmee op Israël. Of Nederland nu helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. De Avrotros legt de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname nu bij de NPO en die bepaalt hoe Nederland in 2027 verder zal gaan met het Songfestival. En de toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is dit weekeinde in het ziekenhuis verslechterd. De vorst werd vorige week maandag opgenomen vanwege complicaties door bloedarmoede. Hij heeft nu ook last van een bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Harold is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is al sinds 1991 de koning van Noorwegen. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden vanmiddag. En tot zover het nieuws. Dat was nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Het is te merken dat veel mensen terug zijn van vakantie. Er staat al 170 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Haag-Ippenburg is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knooppunt Waterberg een kwartier op onthoud. En op de A325 van Nijmegen naar Knooppunt Velperbroek tussen Elden en Presikhaaf is de vertraging een kwartier. De A28 van Zwolle naar Amersfoort is nog dicht bij het harde door opruimwerkzaamheden na een ongeluk vanochtend. De andere kant op is de weg inmiddels vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor.

van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 24 augustus. Het was vandaag wisselend bewolkt. We kregen een afwisseling van een zonnige periode met wolkenvelden. Het bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En ook dan blijft het overal droog. Morgen wordt een zomerse dag. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. En er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 25 graden. In de nacht van dinsdag of woensdag is een kleine kans op een lokale bui. Het wordt dan minder koel, want de minimumtemperatuur schommelt rond de graad of de 15. Woensdag overdag kan in de loop van de dag een enkele bui voorkomen, maar er zijn ook zonnige perioden en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur is van 24, lokaal nog steeds 25 graden. Op donderdag wordt het overal zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Maar het weer is onbetrouwbaar en dat betekent dat de kans op enkele buien groot wordt. De zwakke wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting en de minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden. Op vrijdag is de wind gedraaid naar een zuidwestelijke richting, die is meest matig van kracht. En dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden en de kans op een aantal buien is groot. Dat geldt ook voor het weekend, zowel zaterdag als zondag vallen er verspreid over de dag een paar buien, maar er zijn ook zonnige momenten en er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat nu alweer 300 kilometer file. Er zijn heel veel ongelukken gebeurd. En verder ook wat bijzonderheden, zoals op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. Het wegdek is daar slecht aan toe. Vanaf knooppunt Velzen is de verdraging 20 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is bij Dordrecht Centrum een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook in zicht. Vanaf Zevenbergse Hoek is het oponthoud 25 minuten. De A28 Zwolle-Amersfoort is dicht bij het Harde door een ongeluk. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Je moet wel met korte files rekening houden. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek is een ongeluk gebeurd bij Westervoort. Daar is nu ook een rijstrook dicht en dat kost je vanaf Elst een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Van de leerlingen die gewond raakten bij het busongeluk vanmorgen op de A28 is niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten 54 leerlingen van de middelbare school uit Duitsland samen met hun 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Avrotros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst niet mee in 24 jaar. Avrotros stapte net als 4 andere landen uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het festival. De omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een oorlog is verwikkeld. De omroep doelt daarmee op Israël. Of Nederland nu helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. De Avrotros legt de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname nu bij de NPO en die bepaalt hoe Nederland in 2027 verder zal gaan met het Songfestival. En de toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is dit weekeinde in het ziekenhuis verslechterd. De vorst werd vorige week maandag opgenomen vanwege complicaties door bloedarmoede. Hij heeft nu ook last van een bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Harold is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is al sinds 1991 de koning van Noorwegen. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden vanmiddag. En tot zover het nieuws. Dat was nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Het is weer een behoorlijk drukke avondspits met 350 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste verdraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velsen en Akersloot ruim 20 minuten verdraging. Het wegdek is er daar slecht aan toe, daardoor is de spitsstrook daar dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum een half uur verdraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. De A28 van Zwolle naar Amersfoort die is nog steeds helemaal dicht bij het harde doorbergingswerkzaamheden. De andere kant op is de linker rijstrook dicht, daar sta je ook 20 minuten in de file. En in het zuiden op de N2 Maastricht-Eindhoven bij Meerhoven een kwartier vertraging door een auto met pech. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 24 augustus. Het was vandaag wisselend bewolkt. We kregen een afwisseling van een zonnige periode met wolkenvelden. Het bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het dan naar zo'n 11 tot 12 graden. En ook dan blijft het overal droog. Morgen wordt een zomerse dag. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. En er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 25 graden. In de nacht van dinsdag of woensdag is een kleine kans op een lokale bui. Het wordt dan minder koel, want de minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. Woensdag overdag kan in de loop van de dag een enkele bui voorkomen, maar er zijn ook zonnige perioden en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur is van 24, lokaal nog steeds 25 graden. Op donderdag wordt het overal zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 26 graden, maar het weer is onbetrouwbaar en dat betekent dat de kans op enkele buien groot wordt. De zwakke wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting en de minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden. Op vrijdag is de wind gedraaid naar een zuidwestelijke richting, die is meest matig van kracht. En dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden. En de kans op een aantal buien is groot. Dat geldt ook voor het weekend, zowel zaterdag als zondag. Vallen er verspreid over de dag een paar buien, maar er zijn ook zonnige momenten. En er waait een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file. Vooral veel verdraging nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk. De verdraging is 40 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot is de spitsstrook dicht. Kost je 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht Centrum een half uur verdraging door bergingswerkzaamheden. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek een half uur verdraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Van de leerlingen die gewond raakten bij het busongeluk vanmorgen op de A28 is niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten 54 leerlingen van de middelbare school uit Duitsland samen met hun 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen een bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Avrotros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst niet mee in 24 jaar. Avrotros stapte net als 4 andere landen uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het festival. De omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren, omdat een van de deelnemende landen nog steeds in een oorlog is verwikkeld. De omroep doelt daarmee op Israël. Of Nederland nu helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. De Avrotros legt de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname nu bij de NPO en die bepaalt hoe Nederland in 2027 verder zal gaan met het Songfestival. En de toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is dit weekende in het ziekenhuis verslechterd. De vorst werd vorige week maandag opgenomen vanwege complicaties door bloedarmoede. Hij heeft nu ook last van een bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Harold is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is al sinds 1991 de koning van Noorwegen. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en droog en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden vanmiddag. En tot zover het nieuws. Dat was nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog ruim 200 kilometer file. De meeste files worden nu snel korter. Nog wel veel verdraging op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. Het oponthoud is daar een half uur door een ongeluk. Er is ook een rijstrook dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk een kwartier verdraging ook door een ongeluk. Daar is ook een rijstrook dicht. En op de A28 Amersfoort-Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek is nog een rijstrook dicht door het ongeluk van vanochtend. En daar sta je ook 25 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 24 augustus. Het was vandaag wisselend bewolkt. We kregen een afwisseling van een zonnige periode met wolkenvelden. Het bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En ook dan blijft het overal droog. Morgen wordt een zomerse dag. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. En er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 25 graden. In de nacht van dinsdag of woensdag is een kleine kans op een lokale bui. Het wordt dan minder koel, want de minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. Woensdag overdag kan in de loop van de dag een enkele bui voorkomen, maar er zijn ook zonnige perioden en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur is dan 24, lokaal nog steeds 25 graden. Op donderdag wordt het overal zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Maar het weer is onbetrouwbaar en dat betekent dat de kans op enkele buien groot wordt. De zwakke wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting en de minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden. Op vrijdag is de wind gedraaid naar een zuidwestelijke richting, die is meest matig van kracht. En dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden en de kans op een aantal buien is groot. Dat geldt ook voor het weekend, zowel zaterdag als zondag vallen er verspreid over de dag een paar buien, maar er zijn ook zonnige momenten en er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 Gorkum-Rotterdam staat tussen Sliedrecht en de Noordtunnel 11 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Je kunt omrijden via Utrecht over de A27, de A2 en de A12. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Knooppunt Hattermerbroek ook nog 20 minuten vertraging. Komt ook door een ongeluk, daar is de linkerrijstrook nog dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat hij niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. De files worden snel korter. Op de A15 Gorinchem-Rotterdam tussen Hardingsveld-Giessendam en Alblasserdam is de vertraging nog wel een uur door een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland ook nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 24 augustus. Het was vandaag wisselend bewolkt. We kregen een afwisseling van een zonnige periode met wolkenvelden. Het bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelt rond de 22 graden. Komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En ook dan blijft het overal droog. Morgen wordt een zomerse dag. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. En er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 25 graden. In de nacht van dinsdag of woensdag is een kleine kans op een lokale bui. Het wordt dan minder koel, want de minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. Woensdag overdag kan in de loop van de dag een enkele bui voorkomen, maar er zijn ook zonnige perioden en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur is dan 24, lokaal nog steeds 25 graden. Op donderdag wordt het overal zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 26 graden, maar het weer is onbetrouwbaar en dat betekent dat de kans op enkele buien groot wordt. De zwakke wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting en de minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden. Op vrijdag is de wind gedraaid naar een zuidwestelijke richting, die is meest matig van kracht. En dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden en de kans op een aantal buien is groot. Dat geldt ook voor het weekend, zowel zaterdag als zondag vallen er verspreid over de dag een paar buien, maar er zijn ook zonnige momenten. En er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting.
0: Dit is Radio Capelle. Beautiful.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat die niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam, toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

halen. IJsselnieuws, U2, Where the Streets Have No Name. Goedenavond en fijn dat je luistert naar IJsselnieuws. Het programma met de achtergronden bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. Mijn naam is Thomas Bresser en in september begint het politieke seizoen in Capelle weer. En hoe bereidt de grootste oppositiepartij zich daarop voor? En wat vindt de D66 van de vele schriftelijke vragen die richting het college gaan? Straks hoor je fractievoorzitter Sinjo Schelkers. En een bijzondere nominatie voor Molen de Windlust in Korte Noord. De molen maakt kans op de provinciale erfgoedparel. Maar wat maakt deze plek zo bijzonder? Straks hoor je er meer over hier bij Radio Capelle. Dit is IJsselnieuws. We hebben natuurlijk ook muziek. En deze is van Justin Timberlake. What goes around, comes around.

0: Justin Timberlake, Radio Capelle. IJsselnieuws luister je naar. In september begint het politieke seizoen in Capelle weer. Hoe bereidt de grootste oppositiepartij zich daarop voor? En wat vindt D66 van de vele schriftelijke vragen die richting het college gaan? Rob Nieuwveld gaat in gesprek met Sinjo Schelkers.
1: Meneer Schelkers, goedenavond.
2: Goedenavond, Rob.
1: Welkom in de uitzending. Hoe was de zomer?
2: Fijn, lekker. Ik heb een huis gekocht, dus mijn huis verbouwd, eindelijk als starter. En toch af en toe ook een beetje lekker kunnen ontspannen en rusten.
1: Ik hoor een enorme zoom. Ligt het aan mij of niet, Thomas?
0: Dat hoor ik ook.
2: Gecensureerd op de radio.
1: Kunnen we doorgaan?
0: We hadden het net over ondertiteling, maar je kan eventueel doorgaan.
1: Ja. Oké, gaan we gewoon door.
2: Ja.
1: Meneer Schelkers, D66 gaat ook het nieuwe seizoen. Jullie zijn gewend om het politieke seizoen te openen.
2: Zeker, ja.
1: Maar dat doen jullie op een leuke plek met veel bomen eromheen.
2: Ja.
1: Sportterrein. Maar het politieke seizoen openen weer in het gemeentehuis. Bij vergaderingen en dergelijke, wat er allemaal gaat gaan. Heeft u de zomer beleefd om een beetje bij te komen van het hele seizoen van verkiezingen, coalitie vormen, daar niet in meegaan, et cetera? Of was dat niet nodig?
2: Nee, dat was niet nodig. Je bent vooral bezig met hoe gaan we het de komende 3 jaar en op het begin het komende jaar gewoon goed doen. En met frisse energie. Ik heb een vrij nieuwe ploeg erbij. Die zijn allemaal super gemotiveerd. En daar haal ik ook gewoon heel veel energie uit. Dus wij staan eigenlijk te trappelen om weer aan de slag te gaan.
1: Wat neemt u mee uit de tijd van, voor het reces? Wat is blijven hangen? Waar ze zegt, nou, dat moeten we in september weer oppakken.
2: Ja, wat gewoon blijft hangen is dat we gewoon een aantal punten zien. Die zijn gewoon ondergesneeld. Die zien we niet terug bij de nieuwe coalitie. Als je het hebt over sport. We hebben geen sportparagraaf in het coalitieakkoord teruggezien. Je ziet dat diversiteit en inclusiviteit dat weinig aandacht krijgt. En ook duurzaamheid. We zien om ons heen de gevolgen van klimaatverandering. En we moeten aan de slag. En dan kan Capelle niet zeggen, wij doen het niet. Want onze inwoners lijden eronder. Nou, dat zijn 3 punten. Daar zullen wij heel scherp op zijn. En voorstellen doen om wel aan de slag te gaan ermee.
1: Als je die 3 punten noemt, hè, kun je dan een beetje aftekenen hoe de coalitie gevormd is?
2: Tot op zekere hoogte. Ik weet natuurlijk niet hoe die gesprekken zijn gegaan. Ik vind het vooral heel jammer dat we bijvoorbeeld... Gaat het goed met geluid?
1: Nee, ga maar verder.
2: Ja, ik kan doorpraten. Ja. Nou ja, kijk, weet je, het is natuurlijk wel, als je kijkt naar Capelle, we hebben zoveel sporters en we hebben sportverenigingen die doen het echt heel goed. En als je daar niks mee doet, ja, dan gaat het achteruit. En dan verliezen we mensen, terwijl we juist willen dat meer mensen gaan sporten. Er zijn wachtlijsten die weggewerkt moeten worden. Vrijwilligers bij de sportverenigingen willen geholpen worden. Dus we moeten gewoon aan de slag.
1: Wat kunt u daar doen vanuit de oppositie richting het coalitieakkoord? Kun je daar amendementen op doen of moties aannemen om dingen te veranderen?
2: Zeker, ja. We gaan natuurlijk moties en amendementen indienen om de Capellenaar te helpen met de huizen verduurzamen. Maar ook om als gemeente het goede voorbeeld te geven. Toen we het coalitieakkoord zagen, hebben we eigenlijk gelijk alle sportverenigingen benaderd in Capelle. We hebben gezien dat jullie belangen niet zijn meegenomen in het coalitieakkoord. Meld je bij ons en wij gaan ons de komende 4 jaar inzetten om die belangen wel op tafel te krijgen en wel punten te realiseren voor jullie. En hetzelfde geldt voor queer mensen die het gevoel hebben dat ze niet gezien worden. Die veiligheid staat onder druk, ook in Capelle. En daar kan je niet van wegkijken, daar moeten we mee aan de slag.
1: Dat is een aardige opgave. En dan zijn er nog dingen als onderwerp die jullie via artikel 44 vragen aan het college hebben gesteld. Dat zijn er nogal wat.
2: Ja, zeker. En we zitten daar ook niet om niks te doen. Hè. We zijn daar voor de Capellenaar aan de slag. En dat doen we graag en heel gemotiveerd. En dan heb je het inderdaad over overlast vanwege de sluiting van de Algra-brug. Maar ook als je kijkt naar al het achterstallig onderhoud waar mensen ons over benaderen. Die geluiden bereiken ons en we zien het zelf ook. En dan kan je niet op je handen gaan zitten. Dan moet je aan de slag. En toch ook kijken hoe kunnen we zorgen dat die problemen weggenomen worden.
1: Wat is de grootste uitdaging van dit hele pakketje? Zit u? Nou ja, je hebt de D van democratie bij je zitten. Maar ook de D van duurzaamheid.
2: Onder andere, ja, daar ligt gewoon een enorm grote uitdaging. Je ziet, ook als je kijkt naar de plannen die nu voor liggen, dat eigenlijk Capelle zegt, nou ja, we kijken aan wat de Rijksoverheid gaat doen. En dat is gewoon niet goed. Mensen hebben dagelijks te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Dus we moeten mensen helpen. Als het gaat om het verduurzamen van je huis, door bijvoorbeeld de duurzaamheidslening, die we 4 jaar geleden hebben ingezet. Maar ook bewustwording. Mensen helpen beter afval te scheiden. Zodat ook de lasten lager worden voor de Capellenaar. Dat zijn gewoon belangrijke thema's waar we echt actie op moeten ondernemen.
1: U noemt het woordje lening. Dan moet ik denken aan SGP. Zit in de coalitie. Maar was altijd bij het het woordje lening gelijk achter de microfoon om te zeggen, moeten we niet doen?
2: Nee, maar 4 jaar geleden hebben we dat natuurlijk beschikbaar gemaakt voor alle kapellenaren. Dus dan kan je als kapellenaar een duurzaamheidslening afsluiten om je huis te verduurzamen. En als kapellen zorgt ervoor dat je ook een lagere rente kreeg. En zo stimuleer je dat mensen ook zelf aan de slag gaan om hun huis te verduurzamen. En de kapellenaar profiteert er ook van, doordat ze zo uiteindelijk lagere energierekeningen hebben bijvoorbeeld.
1: Ja, dat is een goede manier van lening.
2: Ja, absoluut.
1: Gewoon een faciliteit bieden aan je inwoners.
2: Ja, zeker. Gemeentegeld is er niet om op te potten en een soort bank te zijn die alles maar verzamelt. Nee, we moeten juist naar de kapellen naartoe. En natuurlijk, wij willen niet dat de lasten gaan stijgen. Ik denk dat dat uitdagend wordt met wat er nu voor ligt. Maar dat is wel ook onze inzet.
1: Als je het hebt over lenen, bijvoorbeeld voor woningen, dan moet je ook die woningen hebben. Hoe bang bent u voor het probleempje netcongestie en bouwen?
2: Nou, ik heb daar wel zorgen over, maar eigenlijk een stap terug. Als ik kijk naar de campagne, ik had verwacht dat we met alle politieke partijen onze vuist op tafel zouden staan en zeggen, wij gaan die woningen realiseren. Maar als er al geen politieke meerheid is om überhaupt meer woningen te realiseren in Capelle, dan vraag ik me af of we überhaupt toekomen aan de problemen van netcongestie. Dus het is tweeledig. Ja, netcongestie is een groot probleem. Daar hebben we ook als raad beraadsbreed aandacht voor gevraagd om daarmee aan de slag te gaan. Te zorgen dat we slim kunnen bouwen, zodat je toch nog wel die woning kan realiseren. Maar er ligt ook een hele grote opgave om überhaupt die politieke meerderheid te vinden om meer woningen te bouwen. Want de mensen zitten thuis, starters zitten thuis, die willen gewoon hun leven opbouwen. En dat kan nu niet.
1: In Capelle.
2: In Capelle.
1: Nog steeds. Ja. Wordt het een interessante tijd, want je krijgt dit en je krijgt natuurlijk de begroting. Ja. Hoe gaat het financieel uitgewerkt worden? Onder andere wat er in het coalitieakkoord staat.
2: Ja.
1: Voorziet u daar een probleempje in richting toekomst, als je het over die begroting hebt?
2: Ja, de financiën staan natuurlijk onder druk. Ik denk dat de afgelopen 4 jaar echt goed werk hebben verricht om die financiën gezonder te maken. We hebben natuurlijk onze oud-wethouder Rick van Woudenberg, die daar heel veel inzet op heeft gepleegd. Maar ook als raad hebben we in die tijd echt samen opgetrokken om te kijken, het is niet leuk bezuinigen, maar waar gaan we dat doen? Je ziet nu dat sommige bezuinigingen toch worden teruggedraaid. Nou, heel fijn als dat kan. Maar het moet wel een solide begroting blijven. Dus daar zullen we kritisch naar blijven kijken. En kijken hoe we kunnen zorgen dat de gemeentefinanciën solide blijven. Met natuurlijk het liefst geen lastenverhoging voor de kapellenaar.
1: Want daar moet het vanaf blijven. Toch even terug naar die 44 vragen. Het ging ook om groen onderhoud. Wat kun je eraan doen om groen onderhoud makkelijker te maken als je onvoldoende mensen hebt?
2: Nou, 2 dingen. Ik denk dat we allereerst ook moeten goed kijken naar onze toezichthouders. Dat die zorgen dat de afspraken worden nagekomen met de partijen die ons groen onderhoud doen. Want we zien dat de afspraken niet altijd worden nagekomen. Maar we leven ook in een tijd waar artificial intelligence een steeds prominentere rol inneemt. En daar hebben wij dus ook vragen over gesteld inderdaad. Van hoe kunnen we dat nou slim inzetten, zodat we zorgen dat we minder mensen nodig hebben om wel het groen onderhoud goed op orde te houden. Dus dat volgen wij met veel interesse. En wij zullen ook daar waar mogelijk het initiatief opnemen, omdat je daarmee misschien wel een kostenbesparing kan realiseren. Maar de kwaliteit van het groen onderhoud en dat de afspraken worden nagekomen, dat is de basis.
1: Als we hier even een transcriptie van maken van dit gesprek, dan hebben we al aardig wat op de agenda staan om zo die eerste 2 maanden van het nieuwe seizoen door te komen.
2: Ja, dan zijn we.
1: Dus jullie gaan volop ik wil niet zeggen aanval, maar volop in de aanpakken nu.
2: Zeker, en dat doen we wel met een constructieve insteek. En laten we wel wezen, we komen alleen verder door samen te werken. En we hebben de afgelopen 4 jaar heel fijn samengewerkt in de gemeenteraad. Ook met partijen die nu in de coalitie zitten. Dus dat gaan we deze 4 jaar gaan we dat uiteraard ook doen. Maar we zijn wel kritisch. Kritisch opbouwend, noem ik het maar.
1: Is het een groot verlies om niet meer in die coalitie te zijn?
2: Ik denk dat wij heel veel plannen kunnen verwezenlijken, ook vanuit de oppositie. Alleen het wordt de uitdaging om de meerderheden te vinden. Maar dat gaan we natuurlijk wel proberen.
1: En dan moet je die partijen gaan vinden die daarin mee gaan. En dat zou best wel een coalitiepartij kunnen zijn. Als je maar een
2: zeker
1: goed voorstel
2: komt. Ja, kijk, als je het hebt over vluchtelingenopvang, dan hoor je toch geluiden dat we daar als kapellen niet aan onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Nee, als ik de verkiezingsprogramma's lees, dan zie ik heel veel politieke partijen die zeggen dat we wel onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Nou, dan zou ik zeggen, dat is een inkoppertje. Dat gaan we gewoon regelen. Maar ja, tegelijkertijd als coalitieakkoord lees, dan is daar nog niet heel veel draagvlak voor. Dus nou, dat wordt een uitdaging.
1: September, dan gaan we beginnen allemaal weer.
2: Ja.
1: Heb je er veel zin in?
2: Zeker, ja. Ik sta te trappelen.
1: Want al die lijstjes en zo. Nou, jullie gaan eerst zo'n. Tenminste, we gaan daarbij zijn de opening van het seizoen bij Sparta.
2: Ja.
1: Leuke club trouwens.
2: Prachtige
1: club. Vinden wij samen.
2: Absoluut.
1: En dan vervolgens de politieke arena weer in tot het kerstreces. Nou, veel succes daarbij. En we gaan volgen wat D66 doet met al die ambities.
2: Dankjewel, Rob.
1: Dus Zinjo Schelkers, de fractievoorzitter van D66 in Capelle. Dankjewel.

Bill Medley, Jennifer Warnes, I've had the time of my life op Radio Kapelle. Dit is IJsselnieuws. Vanavond schijnt eerst de zon, daarna blijft het helder en droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 11 tot 13 graden. En morgen wordt het zonnig met wat sluierbewolking en blijft het ook droog met temperaturen rond de 24 en 25 graden. Het is Radio Kapelle met nu Clouseau.

0: onze zuiderburen. Clouseau
1: en Domino op Radio Capelle. Dit is IJsselnieuws. In Zevenhuizen wordt voor de 16e keer de R&M Forwarding Zuidplas Rally georganiseerd door The Lions. En aan de telefoon heb ik Daan Swobe. Goedenavond, Daan.
2: Goedenavond.
1: Ja, hoe gaat die rally eruit zien?
2: Dat gaat eruit zien als een hele leuke dag. Met 60 auto's. Dat zijn oldtimers, maar dat kunnen ook youngtimers
1: zijn. Daan, ik ga jou toch even onderbreken, want het is, het is niet te verstaan. Je klinkt als een robot.
2: Oké.
1: Even kijken.
2: Moet ik even anders gaan zitten?
1: Ja, je bent soms wel beter te verstaan. Ja, misschien toch wel even bij een raam gaan zitten of zo. Maar,
2: ik zal wel even...
1: Het is en blijft Zevenhuizen, hè, waar je woont.
2: Ja.
1: Waarschijnlijk.
2: En ik ben geen eens in Zevenhuizen.
1: Oh, je bent niet in Zevenhuizen.
2: Nee, dat wordt mooi ervan. Oh, okay. Maar ik ga eventjes ergens anders zitten.
1: Nou, het klinkt nu wel ook een stuk beter, hoor. Dus,
2: Okay.
1: Als jij iets kan vertellen over die rally, dat zou helemaal top zijn.
2: Ja, ik wou zeggen, hoe gaat die dag eruit zien? Nou, we hopen op ongeveer 70 equipes, dus 70 deelnemende auto's. Meer mag natuurlijk altijd, we zitten nu op ongeveer 60 deelnemers. En we gaan de hele dag rally rijden, dus dat betekent dat we 's ochtends vroeg vertrekken vanaf de roeibaan in Zevenhuizen, de Willem-Alexander roeibaan. En dan rijden deelnemers een prachtig mooie route. Die moeten dus navigeren, opdrachten doen, opdrachten uitvoeren, puzzels oplossen, foto's vinden bijvoorbeeld. Dan is er een lekkere lunch. En na de lunch dan is er weer een puzzelrit terug. Aan het einde van de rally is altijd nog een hele spectaculaire special. Dan moeten mensen een behendigheidsproef uitvoeren. Dus dan moeten ze met hun auto tussen pionnetjes doorracen, keren, draaien. Dat is altijd erg leuk. En dan sluiten we weer af bij de roeibaan met een gezellige borrel en een lekker hapje en een drankje. En dan hopen we dat we een mooi bedrag bij elkaar hebben gehaald voor het goede doel.
1: Dus het is niet zomaar even een stukje rondrijden, zeg maar. Je moet er nog veel voor doen.
2: Ja, nee, zeker. De dag begint vroeg, 8:30 uit mijn hoofd. En het kan zijn dat je pas 4:00 binnen bent. En dan sluiten we nog de dag af. Dus nee, het is een volledig dagprogramma.
1: En dat doen jullie voor het goede doel, toch?
2: Ja, zeker. Dat klopt.
1: Welk goede doel?
2: We hebben er 4. Kinderzorghuis Onder de Wieken. Dat is zogezegd een kinderhospice. Maar ernstig zieke kinderen die niet een lang leven hebben, helaas, die kunnen daar terecht voor een nachtje, voor een logeerpartijtje, om het zo te zeggen. Dat is hartstikke leuk voor kinderen en heel erg fijn voor de ouders. We hebben Stichting Leergeld, waar we ook hoop voor doen. Dat is een stichting die verzorgt allerlei schoolspullen aan kinderen en ouders die dat zelf niet kunnen bekostigen. Voedselbank Zuidplas. Nou, voedselbank, dat begrip kennen we natuurlijk. En een goed doel, dat heet Homeplan. En dat is die organiseren betaalbare woningen voor de allerarmsten in Afrika.
1: En wat is jullie doel uiteindelijk? Maakt het niet uit?
2: Met de rally proberen we altijd proberen we echt wel €10.000 op te halen. En dat verdelen we dan over deze doelen. En we doen meerdere evenementen in het jaar. Bijvoorbeeld de Badener Race. We hebben nog een hardloopwedstrijd. We doen nog... we hebben een fietsenstalling tijdens het oogstfeest. We hebben nog een bloemenkraam, altijd een bloemenmarktje. Dus we proberen altijd een hoop geld op te halen. En met de rally is dan de doelstelling €10.000.
1: Ja, even over die badeenderrace.
2: Ja.
1: Hoe staat het daarmee? Hoe gaat het?
2: Ja, dat gaat hartstikke goed. Dat is leuk. Dat is over 1,5 week is dat met het oogstfeest in Zevenhuizen. Dat is natuurlijk al een groot evenement. Er komen heel veel mensen op af. Nou, wij organiseren een badeenderrace. Al het geld wat we daarmee ophalen, dat is voor kinderzorghuis Onder de Wieken. En we zitten nu op ruim 4400 verkochte eendjes. En we zitten bijna aan de €20.000 wat we op hebben gehaald voor het goede doel.
1: Ja,
2: we hebben nog 1500 eenden over, maar het gaat echt hard. Elke dag verkopen we er 100. En aankomend weekend gaan we ook weer met een kraam staan bij een van de supermarkten in Zuidplas. Ja, dan zie je altijd dat je er veel verkoopt.
1: Ja, jullie willen uiteindelijk die €25.000 ophalen, maar elke euro meer is welkom, denk ik, hè?
2: Ja, elke euro is meer is welkom. En we zijn nu al heel blij dat we nu al bijna tegen de €20.000 aan zitten. Dat is al fantastisch. En Nou, we hopen dat er gewoon nog heel veel bij komt. En dat we dan inderdaad in de buurt van die 25.000 euro komen.
1: En die 25.000 euro die gaat ook naar het kinderzorghuis onder de wieken.
2: Ja, ja, zeker. Ja. Dat is een hartstikke mooi doel.
1: Even nog eens afsluiter, Daan. Want ik kan me zo voorstellen, als er straks, ik hoop, 6.000 badeendjes ergens het water in gaan. Waar gebeurt dat eigenlijk?
2: Ja, dat gebeurt tijdens Oostfeest in Zevenhuizen en naast de Hubo. Daar loopt de kanaal en daar gaat dat plaatsvinden. Om 2:30 smiddags tijdens Oostfeest.
1: En even op het op z'n Rotterdams gezegd, dan worden er gewoon 6.000 eendjes in het water gepleurd.
2: Ja, dat zeg je mooi. Er worden gewoon 6.000 eendjes in het water geflikkerd. Dat zou je het ook kunnen zeggen. En die gaan dan op de stroming van de wind. En we gaan ook nog wel voor een stukje stroming zorgen. Gaan die richting de Venus dobberen. Wat een heel eind verderop ligt. En dan de eerste 29 eendjes die over de streep komen. Ja, daar vallen mooie prijzen op. We hebben echt mooie prijzen van een voucher van 2000 euro voor Hof van Saxe bijvoorbeeld, barbecues, business seats voor Feyenoord Ajax. Ze hebben echt hele leuke prijzen. Dus een eentje is al vanaf 5 euro. Daarmee sponsor je een heel goed, mooi doel. Want al die euro's die gaan naar het mooie doel. En wellicht win je nog een leuke prijs.
1: En wellicht zit je in het Kuipje om Feyenoord Ajax te kijken.
2: Ja, precies. Bewijzen van. Ja, of we hebben een mooi weekend met familie en vrienden naar Hof van Saxe. Of wie een barbecue of een tv of een wasdroger. We hebben alles.
1: Ja, mooi. Die promotie is ook weer gemaakt op de lokale publieke omroep.
2: Ja.
1: Daan, dankjewel. En voor de rally en de bad 1 kan je gewoon nog opgeven, toch? Bad 1 kan je nog kopen en de rally, dat kan ook nog.
2: Ja, met de rally wees snel. Dat gaat hartstikke goed. En de bad 1 hebben we nog 1500 over. Geen idee hoe snel dat gaat, maar we hebben er al weer 500-600 verkocht de afgelopen dagen.
1: En waar doen mensen dat zich opgeven?
2: Je kan het beste gaan naar lijnsclubzeethuis.nl. Daar vind je zowel de rally als de bad 1 race. De bad 1 race is bad 1 race zeethuis.nl.
1: Oké, Daan, dankjewel. En alvast heel veel succes gewenst met die rally.
2: Alright, dankjewel.
1: Het is Radio Kapelle. Je luistert naar IJsselnieuws. En natuurlijk ook fijne muziek. Zometeen nog muziek van Bad English en Time Stood Still. En het is eerst van Nederlandse bodem. Dit is Bluff en Alles is Liefde. Een hele goede avond.

0: bluf en alles is liefde bij Radio Capelle. Je luistert naar het programma IJsselnieuws. Molen De Windlust in Korte Noord maakt kans op een bijzondere provinciale prijs. De molen is een van de 5 genomineerden voor de erfgoedparel. En die prijs wordt eens in de 2 jaar uitgereikt aan vrijwilligers en erfgoedgemeenschappen die zich inzetten om cultureel erfgoed te behouden en toegankelijk te maken voor het publiek. En Rob Nieuwveld, die gaat daarover in gesprek.
1: Met Rob Rosbergen, ja.
2: Ja.
1: Rob, van harte welkom.
2: Dankjewel. Goedenavond, Rob.
1: Wat is die erfgoedparelprijs?
2: Ja, dat is een mooie prijs, hè? Dat is een prijs die beschikbaar gesteld wordt door het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Het is een provinciale prijs, dus het gaat eigenlijk over alles wat met erfgoed te maken heeft in de provincie Zuid-Holland. Maar vooral dus gericht op het feit van doen vrijwilligers bij dat erfgoed, zeg maar, iets speciaals waardoor ze het erfgoed boven alles uittillen.
1: Het is een provinciale prijs.
2: Een provinciale
1: prijs. Dus dan denk je, alle organisaties die iets doen met musea, archieven, molens, kastelen, historische verenigingen, monumenten en nog wat meer.
2: Ja.
1: En dat in Zuid-Holland.
2: Helemaal.
1: Die zijn dan potentiële kandidaten voor deze prijs.
2: Ja.
1: Hoeveel zijn dat er?
2: Ik schat dat er ongeveer zo'n 600 initiatieven zijn in de provincie die aan erfgoed verbonden zijn. En voor die prijs hebben zich 30 kandidaten aangemeld. En daarvan zijn 5 gekozen voor dit jaar.
1: Hoe meld je je aan? Doe je dat zelf of gaat dat via anderen?
2: Dat kan via anderen gaan. In wezen is als je lid bent van het erfgoedhuis. Dat is eigenlijk bijna elk erfgoedinstituut in Nederland. Heeft wel een of andere verbinding met het erfgoedhuis. En zo niet kunnen ze zich toch inschrijven als nieuwsbriefontvanger. En krijgen ze in ieder geval vanuit het erfgoedhuis bericht dat die prijs aanstaande is. Nou, dan kan je je eigen aanmelden. Met je eigen initiatief. Je kan uitgenodigd worden door mensen die jou aangemeld hebben bij het erfgoedhuis. Zodat het erfgoedhuis jou initieert van er zijn mensen die jullie initiatief waarderen. Kom met een aanmelding. En op die manier kom je binnen bij de kandidaten.
1: Het zijn er 5 geworden, hebben ze kunnen zien. Want sinds vandaag zijn die openbaar.
2: Ja, ja.
1: En jullie staan daar toch maar tussen.
2: Ja, zeker.
1: Maar daar heb je iets voor moeten doen. En dat is de gekleurde zeilen in de wind.
2: Ja.
1: Wat is dat?
2: Dat is ons initiatief. In 2022zijn we in contact gekomen met mensen van de cultuur van de gemeente Zuidplas. En die zeiden van, hoe krijgen wij bijvoorbeeld jullie molen, maar dat kan ook iets anders zijn, meer boven het voetlicht als nu. En ik zei toen van, ik loop al jaren met het idee om de zeilen te beschilderen met een motief. Ik zeg, en dat misschien gedaan kan worden door schooljeugd. Nou, vanuit die grondgedachte zijn we gaan lobbyen. Eerst bij onze eigen molenaars om te vragen van, zien jullie dat zitten om van een traditioneel bruin of rood of wit zeil over te gaan naar een wat meer expressief zeil. Nou, die molenaars waar we nu heel dankbaar gebruik van maken, die waren daar helemaal voor. En toen zijn we gaan rollen, toen gaan we zoeken naar een school. En we zijn met die school samen gaan zoeken naar een motief wat er eventueel op kon komen te staan. We zijn op zoek gegaan naar een kunstenaar. En daar hebben we Atelier Teunek in Moordrecht voorbereid gevonden om daar aan mee te werken. Nou, die had gelukkig ook een heel mooi en groot atelier. Dus we konden daar die zeilen, want die zijn wel 8 meter lang en 1,5 meter breed. Dus daar moet je echt wel wat mee doen. Dus die heeft in ieder geval die ruimte daarvoor. Die zei van, ik vind dat geweldig. We gaan daar samen voor. En eigenlijk zo is het balletje gaan rollen.
1: Maar dat moet het toch gedaan worden?
2: Ja.
1: En dat is wel leuk, hè? Want jullie hebben er is een promotiefilmpje, wat ook op jullie website staat.
2: Ja, ja.
1: En daar zie je dus eigenlijk dat, het wordt ook verteld, hè, met jouw stem. Die kinderen die hadden normaal kunstles. En dat deden ze wel in de praktijk, maar het ging dan meer in de vorm van, we gaan naar een museum of iets anders, maar we gaan kijken. Maar we gingen nog niet doen.
2: Ja.
1: En bij jullie gingen ze doen.
2: Ja, bij ons was de insteek van, als je mee wil doen, dan willen we graag dat je dat ook daadwerkelijk, dus met hands-on, gaat doen. Dus dat je zelf onderdeel bent van het schilderproces.
1: En hebben ze dan het idee dat ze met een doek bezig zijn van een oude molen?
2: We gaan naar de schoolklas toe. En dan gaan we dus vertellen wie we zijn. Hè. We zijn Molen Winters, dat we de vier wieken hebben. Dat we vier zeilen hebben van ruim 8 meter en 1,5 meter. Dat daar een motief op moet komen wat hun kunnen voorstellen. Met tekeningen of met foto's of met plaatjes van internet. Zeggen dat de kunstenaar, Teunike Beusink, dat dan voor vertaalt in een verhaal om te zeilen. Nou, en dat is ook gebeurd. Dus, en dan komen ze, zeg maar, is het voorgeschetst. Dus het motief wat ze zelf bedacht hebben, is voorgeschetst op de zeilen. En hun komen dan uiteindelijk het motief inschilderen en accentueren.
1: Ja, en dat zie je dus in het filmpje. Ja. En dat is zo mooi om te zien.
2: Ja.
1: Want je ziet ook het resultaat.
2: Ja.
1: En dat is dus zo, dat zie je die wieken zie je daarmee draaien.
2: Ja.
1: En het leuke is, wat dat filmpje ook, maar jij vertelde net ook hoe dat gaat. Hè? Er komen natuurlijk aardig wat schippers voorbij daar, schepen.
2: Ja, ja, ja.
1: En jullie liggen in die, bij Kortenoord in die mooie bocht.
2: Ja.
1: En die zien dat dus.
2: Ja, ja.
1: En die laten dat aan jullie weten.
2: Die laten dat aan ons weten. Die laten weten via de e-mail van de molen, info@windlus-kortenoord. We hebben weer iets prachtigs gezien van de week. Wat hebben jullie nu weer erop geschilderd? Het eerste jaar was dat, wat gebeurt er allemaal in Zuidplas? Dus er waren voorbeelden van kwekers, van de kaas die in Zuidplas nog steeds gemaakt wordt. De boerderijen, de molen natuurlijk, die stond erop. In het tweede jaar was het met de school die toen aangezocht werd. Die dacht van, we hebben het graag over eten, wat wij eten, de kinderen eten. Dus er was een zak patat en een hamburger. En nou ja, de gekste dingen kon je bedenken waarin het motief verwerkt. En het laatste jaar, in 2025, was het natuurlijk ook de viering in Nederland van 80 jaar vrijheid. En toen is het motief geworden 80 jaar vrijheid. Ja. Nou, dat is ook een geweldige situatie. En dat is ook nog een speciale groep die dat gedaan heeft, want dat was de kinderraad van de gemeente Zuidplas.
1: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk een verzameling van schooljeugd van allerlei scholen.
1: Je weet ze wel uit te kiezen.
2: Ja, zeker.
1: Ja, schitterend. Ja. Want er komt aardig wat voorbij, hè, die schippers, zeiden we.
2: Ja.
1: Maar er is één speciale die je benoemde. Degene van de bierbrouwer in Zoeterwoude.
2: Ja.
1: De meeste luisteraars weten wel wie dat is. Die komen elke dag voorbij, want die brengen dat bier vanuit de brouwerij naar de haven.
2: Ja, ja,
1: en
2: ja.
1: Die komen daar dus elke dag langs.
2: Ja.
1: Twee keer waarschijnlijk. Ja. En die zien dan dat veranderen en ineens, hé, wat is daar nou aan?
2: Ja, precies. Ja, die zeggen, wat een opvallend iets. Hè, dat er eerst, zeg maar, hebben we jarenlang, de molen is in 2005 open gegaan. En voor het publiek. En uiteindelijk daarna, zeg maar, productief geworden als malende molen. En die zien dus als die molen draait dat daar bruine zeilen voor hangen. En dat is eigenlijk al die jaren nooit anders geweest. Tot in 2023 ineens. Hé, wat is dat voor flitsens?
1: Oké, je bent nu kandidaat en dan moet die prijs niet moeten gewonnen worden.
2: En daar
1: heb je
2: wel
1: dus mensen voor nodig die op jullie stemmen.
2: Zeker weten.
1: Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nou, er is een website van Erfgoedhuis Zuid-Holland. En als je daar zoekt naar de Erfgoedparel, want zo heet de prijs, dan kom je vanzelf op een stukje in de website waarin de vijf kandidaten worden gepresenteerd. Daar staan de motieven op waarom we denken dat we in aanmerking komen voor die prijs. Er is een promotiefilmpje op te zien wat je als monumenten, zeg maar, wil laten zien en waar je voor staat. En uiteindelijk kan je dan uit die vijf kandidaten kiezen. En natuurlijk hopen wij dat zeker deze omgeving stemt op Molen Windlust.
1: Ja, inderdaad. Nou, je ziet het. Ik heb vanmiddag nog even zitten kijken. Je ziet het gelijk als je op die website komt. Dan zie je gelijk, hier zijn de kandidaten voor 2026.
2: Ja. Oké.
1: Nou, dan hopen we dat er veel mensen uit deze omgeving op jullie stemmen. En dat jullie dan doorgaan. En gewoon die prijzen. Wat is die prijs?
2: De prijs is €2000. Dat is een prijs die door het publiek wordt bepaald. Dus door het aantal stemmen. Daarbij kunnen we ook eventueel nog een prijs krijgen vanuit de jury. Die is ook €2000. Maar de kans dat die combinatie samenvalt is heel klein.
1: En dat is voor jullie
2: maar
1: een goed
2: het
1: bedrag.
2: Zou wel heel leuk zijn.
1: Voor jullie is het een goed bedrag.
2: Ja, zeker.
1: Oké, fantastisch. Nou, laten we hopen dat het zo wordt. En dat iedereen lekker meedoet met het stemmen voor die erfgoedparel. Nou, interessant. Dankjewel, Rob.
2: Graag gedaan.
1: Rob Rosbergen van de Stichting Molen Kortenoord. Veel succes.
2: Dankjewel.
0: Het is Radio Kapelle, IJsselnieuws luisteraar. Met nu muziek van Midnight Oil. Dit is Beds Are Burning.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat hij niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was 550.000 euro nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam, toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook weer met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en

Dit is IJsselnieuws, het tweede uur waar je naar luistert. Het programma met de achtergrond bij het nieuws uit jouw regio. Mijn naam is Thomas Bresser. Ja, hoeveel eten gooien we eigenlijk onnodig weg? In Nieuwekerk aan de IJssel wordt daar binnenkort op een smakelijke manier aandacht voor gevraagd met een speciaal verspillingsvrij diner. Straks hoor je wat daar precies achter zit. En het politieke seizoen in Zuidplas gaat ook bijna weer van start. En meteen liggen er stevige financiële keuzes op tafel. Waar moeten de gemeenten op gaan bezuinigen? En wat gaan de inwoners daarvan terugzien in de begroting? Straks hoor je daar meer over. Rob Nieuwveld gaat daarover in gesprek. Dus door nog de fijne muziek. En deze is van Boyzone. Dit is Picture of You op Radio.

0: Boyzone en A Picture of You hier bij Radio Capelle. Je luistert naar IJsselnieuws. Ja, hoeveel eten gooien we eigenlijk onnodig weg? In Nieuwekerk wordt daar binnenkort op een smakelijke manier aandacht voor gevraagd. Met een speciaal verspillingsvrij diner. En Rob Nieuwveld gaat in gesprek met Lorenz Stout.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, Lorenz. Rob?
2: Ja,
0: hij hangt.
2: Want,
0: klaar
2: meneer
0: voor?
2: Stout, u bent secretaris van het duurzaamheidsplatform Zuidplas.
1: Dat klopt, ja.
2: En u bent bezig met het verspillingsvrije diner tijdens de landelijke verspillingsweek. We hoorden net al een getal voorbij komen, dat zijn nogal getallen. 1,6 miljoen kilo voedsel wordt verspild per jaar. En toen, toen heeft u bedacht, daar moeten we wat aan doen. We moeten meedoen met de actie.
1: Om eerlijk te zijn heb ik het zelf niet bedacht dit keer. En wij hebben als duurzaamheidsplatform best wat evenementen die wij organiseren en samenwerken met andere partijen ook. Maar in dit geval kwam de gemeente Zuidplas zelf met het idee. Iemand van de gemeente die bij de afdeling duurzaam werkt. En die

0: benaderde ons. We hebben goed contact met de gemeente. We werken wel eens vaker samen. En ja, we stonden er ook wel achter. Dus toen heb ik meteen een van onze deelnemers van het platform benaderd. De weidetuin en een zelfoogsttuin. En die waren ook erg enthousiast. Dus daar gaan we het organiseren.
1: Ik kan me iets bij voorstellen, ja. 1,6 miljard kilo voedsel wordt verspild. Heeft u enig idee hoe zo'n bedrag wordt vastgesteld?
0: Wat er in ieder geval mee wordt genomen is wat er niet wordt verkocht in supermarkten. En verder zijn er onderzoeken naar wat mensen thuis weggooien. Volgens mij is dat ook gemiddeld wel iets van 20% van het eten wat mensen uiteindelijk weggooien. Ofwel een bord wat niet leeg gaat of gewoon eten wat over datum gaat. En als je dat dan allemaal bij elkaar optelt, dan kom je op dat bedrag. Maar ik heb het niet nagerekend, maar...
1: Zou zo maar kunnen. De bedoeling is waarschijnlijk om mensen nog meer inzicht te geven in hoe je met voedsel omgaat?
0: Ja, zeker. Dat is een van de kerndoelen. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat het een manier is om waarbij je eigenlijk meerdere mensen uit meerdere lagen van de bevolking en zowel rechts als links georiënteerd samen aan tafel kunt krijgen. Over het algemeen zijn er een hoop duurzaamheidsthema's waarin wel polariteit is. En eigenlijk is bijna iedereen tegen voedselverspilling. Of je nou arm of rijk bent, rechts of links. Ook dat vind ik het mooie aan zo'n initiatief. En dat is ook ons doel om met die avond, met een diner, niet alleen een groene elite aan tafel te krijgen, maar gewoon iedereen die om eten geeft en het zonde vindt om het weg te doen.
1: Ja, want u heeft met de weidetuin een goede partner. Kunt u nog even toelichten wat zij precies doen voor degenen die dat niet weten?
0: Ja, de weidetuin is een zogenaamde zelfoogsttuin. Dus het is een soort zit een kas en een tuin buiten waar ze allerlei groenten verbouwen. Dus in kleine hoeveelheden, dus per strook, een bed noemen ze dat daar. Per bed heb je dan één soort groente. En zo heb je op dit moment, het is een beetje hoogseizoen nu net, zijn er wel 20, 30 verschillende soorten die je kan kiezen. En als oogstgenoot kan je dan één keer per week daar je groente halen. En dan neem je uiteraard niet 30 dingen mee, maar kies je daarvan een hoeveelheid. En dat is ook precies de reden waarom het nu een goed moment is om dat ook bij de weidetuin te doen. Want dit is, wat ik al zei, het hoogseizoen. En je hebt een aantal oogstgenoten die dan lid zijn van die weidetuin. Dus die komen daar oogsten. En het moet gemiddeld genomen natuurlijk genoeg zijn voor die oogstgenoten. Maar je merkt dat in de zomermaanden tot aan half september dat er gewoon overvloed is natuurlijk. Want dan is het meeste aanbod. Dus daarom komt het ook goed uit. Er wordt al wekelijks de laatste 2,5 maand ook al gedoneerd aan de voedselbank vanuit de weidetuin. En in dit geval gaan we dan voor een deel zelf daarmee aan de gang om wat gerechten te maken. Althans zelf, daar is weer een kok voor ingeschakeld, gelukkig. Ja. Voor 40 man koken is best pittig.
1: Maar die zal het fantastisch vinden om daar met al die verschillende soorten groenten bijvoorbeeld aan de slag te gaan en wat er nog allemaal meer is.
0: Ja, hij zei al, het was een jaar of 10 geleden toen dat hij zijn koksopleiding had afgerond. En toen kreeg hij een paar uur de tijd van tevoren om kreeg hij wat gerechten, hè, zoals je dat ook kent van Masterchef op tv.
1: Ja.
0: En moest hij wat maken. Nou, nu geven we hem iets meer tijd, maar nog steeds vond ik het een leuke uitdaging. Dus in principe, wat betreft de groenten, horen we al wel een dag of 2 dagen van tevoren van waar er nog wat er over is.
1: Ja, met minder voedsel verspillen, lekker en gezellig eten met elkaar. Dat gaat dus gebeuren. Hoeveel mensen kunnen daar aanschuiven?
0: Maximaal 40. Als het mooi weer is, zouden we er in theorie meer kwijt kunnen. Maar als het minder goed weer is en we doen het midden in de, of binnen in de tuinschuur, dan is het maximum 40. Dus, en de aanmeldingen zitten al over de helft. Dus,
1: het is een ontzettend goede manier van elkaar ontmoeten. Want wat u zei, van al die lagen van de bevolking, als je dat zo kan noemen, die kunnen daar in feite dan aanschuiven en genieten van eten. Die eten wat heel erg in de natuur wordt bereid en gekweekt.
0: Zeker allemaal. Ja, het is niet officieel, hebben ze geen biologisch stempel, maar ik weet wel uit eigen ervaring, ik ben zelf ook oogstgenoot daar namelijk, dat er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. En dat om een officieel biologisch stempel te krijgen, moet je aan allerlei keuringen voldoen en ben je weer een paar duizend euro verder. Maar nee, het is allemaal hartstikke gezond en onbespoten. Dus dat is ook nog een voordeel.
1: Prachtig initiatief. En dat klinkt ook erg smakelijk al vooraf. Hoe kunnen mensen zich aanmelden? Moet je dan oogstgenoot zijn of is dat gewoon vrij?
0: Nee, dat is in principe vrij. Dat is omdat de gemeente de initiatiefnemer is, hebben zij ook het aanmeldingsformulier gedaan. Dus dan ga je naar duurzaamzuidplas.nl en daar staat een berichtje en daar staat een link naar het aanmeldingsformulier in.
1: Jullie doen dat op 8 september bij de Weidetuin. De inloop is vanaf 6 uur en dan om 6:30 gaat het gezelschap eten. Lijkt me ontzettend een mooie ervaring.
0: Ja, ik hoop...
1: U heeft de helft nog beschikbaar. Laten we eens kijken hoe het over een paar dagen is.
0: Ja, of misschien over een uur al uitverkocht.
1: Dat zou wel heel mooi zijn. Alle beste ermee. En heel fijn dat u op zo'n korte termijn mee kon doen aan deze radio-uitzending. Lorenz Stout, hartelijk dank. Ik ben secretaris van het duurzaamheidsplatform Zuidplas. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Dag.

The A-Team op Radio Capelle tijdens IJsselnieuws. Ik heb een weerbericht voor je. Vanavond schijnt eerst de zon, daarna blijft het helder en droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 11 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig met wat sluierbewolking. Ook blijft het droog morgen. Het wordt een stuk warmer. Temperatuur tussen de 24 en 25 graden. Dit is City to City en The Road Ahead.

0: brug is halverwege. Vandaag is er een belangrijke stap gezet. Het nieuwe brugdek van het beweegbare deel is op zijn plek gehezen. En onze verslaggever Sebastian Barel was daar aanwezig.
1: Maandagochtend werd het nieuwe brugdek in twee delen in de Algera-brug gehezen. Het inhijzen markeert een bijzonder moment in het project. Menno Kamp, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, legt uit waarom dit zo speciaal is.
2: Vandaag zijn we halverwege de afsluiting en je ziet zo dadelijk dat het brugdek, wat vooraf helemaal is opgebouwd in de loods van Hollandia, wordt ingehezen. Dit is een van de maatregelen om van 6 naar 4 weken te gaan. Het asfalt zit er al op, de stalen langsliggers zijn nog geconserveerd en het brugdek wordt zo dadelijk prefab erin gehezen. Nou, door dit al prefab dus in de loods van Hollandia op te bouwen en zo dadelijk ook in te hijsen, kunnen we sneller werken. Van 6 naar 4. Het fietspad wordt hier ter plaatse opgebouwd omdat dat niet in het kritieke pad van de planning zit. Maar zo dadelijk zie je dus dat het brugdek wordt gelegd op de dwarsdrager en de hoofdligger. En dan zullen we dus gaten moeten aftekenen hoe het brugdek wordt bevestigd. En uiteindelijk 3600 injectiebouten gaan we aanbrengen. Dus de gaten worden afgetekend. Het brugdek wordt weer uitgetild om die gaten te boren. En de komende 2 weken zullen we bezig zijn ook om dat brugdek te bevestigen aan het vaste deel.
1: Wat betreft het verdere verloop van het project ligt dit goed op schema.
2: We zijn nu halverwege de afsluiting en alles is erop gericht om 7 september te halen. Zodat de brug ook weer open gaat voor het verkeer.

product van Nederlandse bodem. De Sandy Coast en de Eyes of Jenny op Radio Capelle. Dit is IJsselnieuws waar je naar luistert. Een hele goede avond. Zometeen gaat Rob Nieuwveld in gesprek met Marjan Domhoff. Dit is eerst 5 Seconds of Summer. Complete Mess. Goedenavond.

0: 5 Seconds of Summer en Complete Mass op Radio Capelle. Dit is het programma IJsselnieuws. En ook in Zuidplas begint binnenkort het nieuwe politieke seizoen. En er liggen meteen stevige onderwerpen op tafel. De gemeente staat voor financiële uitdagingen en moet bezuinigen. Terwijl ook de uitwerking van het coalitieakkoord terugkomt in de begroting. Hoe gaat Zuidplas die eerste politieke maand in? Rob Nieuwveld bespreekt het met Marjan Domhoff van Platform Zuidplas.
1: Ja, mevrouw Domhoff, van harte welkom. U heeft een primeur meegemaakt als partij, want jullie hebben een zomerreces meegemaakt voor het eerst.
2: Ja, ja, superleuk om hier weer te zijn en even terug te blikken. We waren er ook wel aan toe, want het was natuurlijk een hele intensieve periode. Ja. En nu weer opgeladen voor
1: het nieuwe seizoen.
2: Het nieuwe seizoen.
1: Nou inderdaad. Zeg, wat belooft dat allemaal? Want jullie hebben je natuurlijk voor kunnen bereiden op dit hele verhaal. En er is een periode geweest van het coalitieakkoord kwam. Toen kwam er nog een vergadering over de zomernota, wat een beetje stroef verliep. En ineens heb je gewoon een flink aantal weken om te denken, oké, hoe gaan we het in september doen? Nou, hoe gaat Platform Zuidplas september in?
2: Nou, we hebben toevallig vandaag weer voor het eerst fractieoverleg gehad. Hè? Dus met onze raadsleden, onze fractieadviseurs. En dan zie je dat we met flink wat dossiers bezig zijn. En dat we ook eigenlijk wat langer nodig hadden met de vergadering dan we vooraf bedacht hadden. Gewoon dat er eigenlijk ook in het reces een aantal ontwikkelingen zijn. Dat we denken van daar moeten we echt weer schriftelijke vragen voor gaan indienen. En even los van het dossier zijn we heel erg bezig met hoe kunnen we nou eigenlijk als gemeenteraad beter het debat met elkaar voeren van wat nou goed is voor Zuidplas. En dat we daarin meer daarop in moeten gaan springen. En een beetje ook meer het voortouw gaan nemen. Dat we niet alleen maar achter collegebesluiten aanlopen. Maar dat we wat meer aan de voorkant met elkaar gaan beslissen.
1: Hoe krijgt u dat voor elkaar tegen een coalitie die het wel heel prettig vindt om coalitie te zijn?
2: Dat is waarom die hernieuwde energie ook wel even nodig was. Want dat gaat zeker niet automatisch. Maar wij denken dat dat alleen maar kan werken door gewoon heel consequent met goede voorstellen te komen. En dat heb ik steeds gezegd, dat wordt niet altijd zo ervaren. Maar wij zitten er constructief in de zin van, wij zijn op zoek naar goede inhoud, goede beslissingen voor Zuidplas. En dan maakt het ons ook niet uit vanuit wat voor partij dat nou komt. Oppositie, coalitie. Het gaat om de inhoud. En ik hoop dat het besef wat meer gaat groeien. Dat de coalitie ook wat meer zo naar ons gaat kijken. Van wat ligt er nou echt voor? En niet tegen een motie stemmen dat wij hem indienen.
1: Dat zou kunnen, want je hebt eigenlijk het belang van het besturen van de gemeente Zuidplas. Waar is de meeste behoefte aan? Op welke thema's?
2: Ja, dat
1: of gaat het niet echt om thema's?
2: Nou, er zijn natuurlijk dossiers die, hè, zoals de ontwikkeling van de rol, de opvang, dat leeft natuurlijk enorm. Dus dat blijft een terugkerend iets. Maar daar zit ook heel sterk achter de besluitvorming daarover. En dat is wel een rode draad in. Ja, eigenlijk heel veel dossiers. En wat wij ook steeds gezegd hebben, dat vinden we echt heel erg belangrijk. Dat gewoon de inwonersbelangen en ook de denkkracht van de inwoners beter gebruikt gaat worden. En dat we niet jarenlang doen over het komen tot een beslissing waar inwoners eigenlijk al lang oplossingen voor hebben. Neem een verkeerssituatie in Moordrecht. Er zijn gewoon hele over die betonblokken die alsmaar aangekort worden gereden. Daar is al zoveel energie in gaan zitten, ook vanuit.
1: Staat wel een beetje onhandig daar, hè?
2: Ja, dat is netjes gezegd. Het is nog net niet om de week raak. En dat geeft heel veel schade aan auto's. Maar het kost ook gewoon natuurlijk veel ambtelijke kracht. Want er wordt ondertussen wel allemaal dingen uitgewerkt hoe dat zou moeten. Maar er zijn gewoon best veel inwoners waar we ook contact mee hebben. Die ook gewoon heel concrete plannen al hebben uitgewerkt. Nou, als we het nou zo zouden omleiden en het zo zouden regelen, een stukje inrichting. Gewoon hele praktische dingen. En dat, dan zeggen we niet, want dat wordt natuurlijk vaak gezegd als het gaat om inwoners betrekken. Van nou, mensen moeten 100% gelijk hebben. Daar gaat het helemaal niet om. Maak gebruik van die input en maak duidelijk wat je er dan mee gaat doen.
1: Luisteren? Is luisteren het woord?
2: Luisteren en er dan wat mee doen. Want je kan, wat nu wel gebeurt, is luisteren. Koffietafelgesprekken, allerlei sessies. Alleen ja, als dat dan niet tot een actie komt, dan ja, hebben we er nog niks aan.
1: Nee, mooie onderwerpen. Maar u heeft het ook vaak over dat de processen eigenlijk niet lopen zoals ze zouden kunnen lopen. De informatiestroom naar de raad toe en ook daarbuiten toe is nog steeds een puntje waarvan u gaat zeggen in september waarschijnlijk van laten we dat eens anders doen.
2: Ja, nou dat is iets waarvan ik weet dat we daar in september nog niet mee klaar zijn. Ik denk dat we daar de komende 3,5 jaar met de hele gemeenteraad nog flink mee aan de bak moeten. En neem als voorbeeld de informatievoorziening naar de raad toe. En dan heb ik het nog niet eens over de participatieprocessen met inwoners. Maar gewoon hoe wij als gemeenteraad beter ons werk kunnen doen. En dat begint met dat we tijdig geïnformeerd worden. En dat er niet eerst overeenkomsten en beslissingen worden genomen door het college. Zonder dat we daar als gemeenteraad eerst met elkaar een besluit over nemen. Welke richting het op moet. En nu is het college toch wel heel erg gewend vanuit het verleden. Te zeggen, ja, dat is onze beslissingsbevoegdheid. Klopt voor een deel. Je mag overeenkomst sluiten.
1: Vergadering zomernota.
2: Maar wel vanuit kaders van de raad. En een hele concrete waar we het bij de zomernota ook over hebben gehad was natuurlijk dat nu eigenlijk wordt gesteld. Ja, we hebben een coalitieakkoord en dat is de basis waarop we als college gaan opereren. En op basis van dat gaan we dus nu ook gesprekken met het COA voeren. En dan zeggen wij als platform Zuidplas. Wij hebben die opdracht niet gegeven. Het coalitieakkoord is niet een raadsbesluit. En volgens mij wordt er een stap overgeslagen. En dat benoemen we. Maar wij zorgen dan natuurlijk ook dat je daar politieke instrumenten voor inzet om te proberen daar iets aan te veranderen. Dus wij hebben daar ook een motie voor gemaakt om, zoals dat zo mooi heet, de raad in positie te brengen. En dit is maar één van de vele voorbeelden waarvan je ziet van het college is 10 stappen vooruit. Maar wat is eigenlijk de opdracht van het college? En ik denk dat dat ook veel geld uiteindelijk kan gaan besparen richting de ambtenaren die al dat werk van het college een bepaalde richting uitdoen. Een beetje jammer als wij dan pas in een te laat stadium daarvan weten.
1: Ja. Dan gaat u als raad geloof ik nog een paar dagen op de hei, hè? Om het zo even te zeggen, als voorbereiding op het nieuwe seizoen. Nou heeft u communicatie gestuurd, organisatiewetenschappen bij de Unie Tilburg, communicatiestudie gedaan. Dus u weet eigenlijk al wat u zou willen aan communicatieproces op basis van studie. Niet op basis van, ik noem het even, oppositie, maar gewoon op basis van kennis. Als je dat dan gewoon eens even deelt met elkaar. Als we hier nu eens even mee beginnen. Gewoon als politiek genoten gezamenlijk in de gemeenteraad. Als ik nu dit plan eens even voorleg met een glaasje erbij. Vinden we ervan?
2: Ja, ik hoop heel sterk dat die openheid er is. Maar ja, wat mijn studie met zich meebrengt. Hè, als je het hebt over verandermanagement. Dat vraagt tijd, maar dat vraagt ook een bepaalde wil om te veranderen. En verandering doet altijd een beetje pijn. En dat is denk ik wat we ook wel gezien hebben nu in het verloop van het zomernota-debat. Er was natuurlijk wrijving over rollen. En op een gegeven moment moet je wel als bestuur niet alleen maar, als we onszelf even als bestuur noemen, moet je niet alleen maar als coalitie natuurlijk zeggen van we zien een politieke aardverschuiving en daar willen we rekenschap van geven. Maar ondertussen gewoon hetzelfde blijven opereren als hiervoor. En ja, dat begint met mijns inziens te benoemen met wat er dan veranderd moet worden en hoe je daar met elkaar aan gaat werken. En dat moet echt een programma zijn. En ik denk dat je daar ook wel goede begeleiding bij kan gebruiken. Omdat dat het gaat eerst om de wil en vervolgens de uitvoering. En dat is, ja, zeg maar, kennis, houding, gedrag. Je moet dat dan ook gaan laten zien in de praktijk en met elkaar daar ook aan gaan werken.
1: En dan kan je op een andere manier al die onderwerpen aangaan die je wilde ter sprake brengen. Dus dat is eigenlijk de basis van uw wil om het nieuwe seizoen op die manier in te gaan.
2: Nou ja,
1: los van de dossiers die lopen op allerlei gebieden.
2: Ja, ja, ik denk processen. En dat is mij als inwoner ook wel eens verweten. Als het ging over participatie, ja. Je staart je helemaal blind op de processen. Ja, maar daar begint het mee. Dat is ook het. Dat is het enige wat je eigenlijk in handen hebt, ook als inwoner. Dat je mag verwachten dat als er afspraken zijn over participatie, dat een proces wordt gevolgd zoals dat hoort. Zoals dat in de participatieverordening ook is vastgelegd. En als je dan gewoon ziet dat dat proces niet wordt gevolgd, dan. Ja, dan lap je dus gewoon de regels aan je laars. En ik vind dat eigenlijk een aantal regels gewoon steeds worden overtreden. Niet alleen voor de participatie, maar ook hoe de gemeenteraad wordt geïnformeerd.
1: Doe me een beetje denken aan een gemeenteraad die wel eens. Nou ja, in uw geval ook. Hè. Er komt iemand nieuw in de raad en die wil wat dingen anders doen. En dan zegt een deel van die raad die zegt, ja, maar we doen dat al 10 jaar zo, of 15 jaar, of 20 jaar. En maar er is geen antwoord. Toch? Ik zeg niet dat het hier gebeurt hoor, maar ik heb het in andere gemeenteraden meegemaakt. Gewoon, er komt iemand nieuw vanwege de verkiezingen, ongeacht waar die vandaan komt en welke partijen, wat dan ook. En die zegt gewoon, als we het nou zo doen.
2: Ja, ja, ja.
1: Nou, en ja, het eerste antwoord vanuit zo'n raad, ja, maar we doen het al 15 jaar zo.
2: Ja.
1: En ik heb een keer iemand achter een microfoon gezien, die zei gewoon van, ja, maar dus.
2: Ja, nou ja. Ik denk ook dat mensen die ergens langer in zitten het niet zo scherp zien. Als dat je, wanneer je echt fris ergens naar kijkt en afstand neemt. En daarom is verandering ook best moeilijk en uitdagend. Want mensen zitten gewoon in patronen. En ja, wat is de stimulans om het anders te doen? Dat is helemaal niet. Dat is niet per se leuk of makkelijk. Maar soms is het nodig. En wij denken dat het echt nodig is. Wij zijn niet voor niks
1: gekozen. Heeft u medestanders ervoor? Heeft u medestanders om dat te doen?
2: Ik denk dat. Daar zijn mooie beloftes over gedaan. Maar ik heb het nog niet gevoeld vanuit de coalitie. En ik denk dat de zomernota daar een heel goed voorbeeld van was. Dat in totaal werden geloof ik 30 moties. We hadden zelf 6 of 7 moties. En stuk voor stuk. Het waren gewoon hele logische moties. Heel kort en concrete. Over er zou een groenstructuurvisie zijn. Die is nog niet klaar. Dus wij zeggen, kijk nou even bij projecten die met bomenkap te maken hebben. Bijvoorbeeld van de knotwilgen op Schravenweg. Laat dat nou eerst even langs de raad gaan. Omdat die groenstructuurvisie nog niet is. Want straks besluiten we met elkaar. Dat weet ik al. Ik heb namelijk aan de participatie meegedaan voor die groenstructuurvisie. Dat we die bomen willen behouden. Dus laten we ze nou niet eerst gaan kappen. Gewoon een hele logische. Maar dan wordt gewoon gezegd door het nieuwe wethouder. Nee, maar zo werkt het niet. We kunnen niet met alles langs de raad. En dan, dan voel je een onwil om gewoon. Toch aan deze, dat is het nieuwe manier van werken, om daar goede stappen in te maken. Ja.
1: Interessant, interessant. Nou, we hebben weer even kennis gemaakt voor het nieuwe seizoen. Het lijkt me interessant om te zien hoe die andere manier van besturen, waar het vaak over gegaan is, vanuit een proces, heroverweging gedaan wordt. En dan kijken waar je op uitkomt. Dan kan je misschien fris beginnen op een andere manier.
2: Ja, ik kijk er naar uit. En ik vind het ook belangrijk, want er is heel veel discussie over die raadstweedaagse. En dat begrijp ik heel goed over de kosten en dergelijke. Maar er is mij verzekerd dat die kosten al gemaakt zijn. Dus dan heb ik zoiets, dan kunnen we maar beter proberen daar.
1: Dan moet het een goede investering zijn.
2: Precies.
1: Dan kan je ze beter uitgeven, want het is al vastgelegd.
2: Ja, vanuit die insteek. En om juist te kijken hoe je toch met elkaar kan werken aan een verbeterd functioneren van de gemeenteraad.
1: Ten slotte gaat het om de gemeente, hè? De inwoners en andere gebruikers van de gemeente in plaats van niet. Maar daar gaat het tenslotte om. En dan kan je elk dossier kan je op een andere manier aanpakken.
2: Precies.
1: Interessante bewegingen, mevrouw Domhof. Hartelijk dank voor dit eerste gesprek weer richting het nieuwe seizoen. En succes met Platform Zuidplas.
2: Dankjewel weer.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat die niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

Je bent ingeschakeld voor een nieuwe This is a Soul. Voor de nieuwe luisteraars gelijk maar even uitleg. Ja, heel veel soul en heel veel oude soulmeuk. Dat zeg ik met alle liefde. En als ik zo op mijn blaadje kijk, dan heb ik zo'n beetje 1/3 aan nieuw of nieuwer recente werk. En voor de rest lekker oude dingen. Maar niet alleen soul. Aanverwante genres zoals de blues van de Alexis P. Sutter Band die je zojuist hoorde van hun album Just Stay High 2015.

2025. En het nummer dat je hoorde heette Piece of Clay. Ook nieuw is Sabine McKellar. En zij is, zij omschrijft zichzelf als dat, een moderne soulzangeres. Haar album, de laatste, is van 2025 en heet Don't Call Me Baby. En Sunshine Kisses is wat je gaat horen. En daarna natuurlijk echte souldame, helaas veel te vroeg overleden. Ze maakte werk met die prachtige The Dep Kings, prachtige band. Something's Changed van mijn favoriete album van Sharon Jones. 100 Days, 100 Nights uit 2007 alweer. Sabine McKellar en Sharon Jones.

wie het niet wist, ook in Nederland wordt er erg goede soul gemaakt. Bijvoorbeeld op het album Double Cream 2022 van de Rotterdamse Dawn Brothers featuring The Wolf. En je hoort het nummer What a View. Nou, ik zei het aan het begin al. Een derde nieuwe werk en heel veel lekkere oude meuk. De 1963, twee dingen uit 1963 nu. Te beginnen met Solomon Burke, Words. En Lou Johnson gaat She Thinks I Still Care zingen. Daarna, 1964, een jaartje later, Little Henry and the Shamrocks, A Baby Come to Me. En Laverne Baker, ja, dat is echt heel oud, 1957, met het nummer Jim Daddy Got Married. Achter elkaar. En voordat ik dat nog een keer ga aankondigen, je kunt de playlist altijd teruglezen. Ik stuur ze één keer in de week terug en ze, ja, deze playlist en die van mijn andere show Undercover. Wil je ze ontvangen, dan laat het me even weten. AnitaUndercover@gmail.com voor al uw op- en aanmerkingen en eventuele verzoekjes. Ik heb een enorme bibliotheek aan dit soort muziek. Nog een keer, Solomon Burke, Lou Johnson, Little Henry en Laverne Baker.

begin van dit uur vertelde ik het al, ook andere genres behalve de soul, zoals de blues waar ik mee begon, maar ook jaren 50, 60 populaire muziek, zoals dit nummer Jim Dandy Got Married van Laverne Baker. We gaan weer even naar nieuwere tijden. 2026, het album van Cat Eaton, ook weer zo'n moderne soulzangeres. Haar album heet What Happens Now? Vraagteken. En Real You is het nummer dat je gaat horen. Daarna Joanne Parker. Dat is een bluesdame. Zeer stevige, geweldige bluesgitariste ook. Lifelines heet haar nieuwe album. 2026. En You Can Say That Again wordt het nummer. De dames Cat Eaton en Joanne Parker.

is niet de eerste keer, hoor, dat ik haar naam verkeerd aankondig. Ik zeg altijd automatisch Joanne, maar ze heet Joyanne Parker. Nou, weet je dat ook weer. We gaan naar 2025. Het album heet, en ze hebben het naar zichzelf vernoemd, St. Paul and the Broken Bones. Going Back wordt het liedje. Daarna, nou ja, waarom niet, een ouwtje. Een van mijn favoriete artiesten ooit, Lou Rawls. Van een van mijn favoriete albums ooit. En dat is een cd waar ze twee oude LP's op één schijfje gezet hebben. Dus dat schijfje heet Black and Blue / Tobacco Road 2006 aanrader. En Lou Rawls gaat zijn versie van Georgia on My Mind zingen. St. Paul and the Broken Bones en Lou Rawls.

Als ik het je niet zou vertellen, en het gaat over het jaar 1975... dan kun je bijna horen dat dit uit de jaren 70 komt. Op de een of andere manier heeft dat een bepaald geluid. Dat herken je dan, dat decade. Dit was als derde in het rijtje Johnny Bristol met Love Takes Tears... van zijn album Feeling the Magic. Wat heb ik nog? Ja, ik ga Jackie Moore draaien. Darling Baby uit 1972... En dan kom ik daarna de laatste twee nummers aankondigen. Dit is Jackie Moore.

0: Het is de hoogste tijd om je te bedanken voor het luisteren. Dankjewel, fijn dat je er was voor een uurtje ongecompliceerde muziekjes. Veel soulmuziek, wat andere genres. Ik hoop allemaal muziekjes goed voor de ziel. Blue Light Club is een album uit 2025 en het is qua genre heel moeilijk in te delen. Het is een afwisselend album, maar Jack's Waterfall, zo heet de band, zette op dat nummer een aantal soulvolle nummers, jazzy hier en daar. Ik heb gekozen voor het nummer Calling All Angels. En dan eindig ik met een echt oudje uit 1958, Harry Belafonte met Gladden.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
2: Ik ben Martin van den Boogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat hij niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam, toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
1: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
11: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Bobby Veen, take good care of my baby.
1: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
0: Goedenavond, lieve luisteraars. Fijn dat je vanavond weer bij ons bent. Welkom bij de Late Avondshow. Ik ben Norbert Ketting en tot middernacht zijn we bij je met heerlijke muziek. Het laatste nieuws en mooie verhalen en achtergronden uit Zuid-Holland. We gaan de avond rustig en sfeervol beginnen met twee prachtige klassiekers. Eerst hoor je Rod Stewart met I Don't Wanna Talk About It. Een gevoelige ballad over liefde, verdriet en gevoelens waar soms geen woorden voor zijn. En daarna bleef het nog even in die warme, herkenbare sfeer met Bob Seger en de Silver Bullet Band en Still the Same. Twee mooie platen vast om deze avond mee te beginnen. Dus blijf gezellig bij ons. Dit is de late avond met Norbert Ketting. Tot middernacht, jouw gezelschap. Fijn dat je luistert.

Straks in onze uitzending aandacht voor vrede en mensenrechten. We spreken straks met Helene van Leeuwen van werkgroep Amnesty Vlaardingen. Zit in de studio met Tera Cox. Vrede is meer dan afwezigheid van oorlog. Het gaat ook om samenleven, naar elkaar omkijken en elkaar ontmoeten. Daarover straks meer. Eerst Dokken met Alone Again.

0: Vrede begint in Vlaardingen. En hier aan tafel Helene van Leeuwen van de werkgroep Vrede 2026 in Vlaardingen, de Vredesweek. Welkom Helene.
1: Dankjewel.
0: Helene, Pax, dat is een landelijke organisatie en Vlaardingen is daar een ambassadeur van, hè, van Vrede Vlaardingen.
1: Ja.
0: Is dat nou bijzonder dat Vlaardingen dat heeft of hebben een heleboel plekken dat in Nederland?
1: Er zijn meerdere plekken, maar het is niet overal even succesvol, want je moet kunnen volhouden. En dus het is een beetje verspreid, maar niet overal.
0: Goh, dat is eigenlijk wel een pluim op de hoed van Vlaardingen, dat het al zo lang in Vlaardingen gebeurt.
1: Ja, ja, het is ook hard trekken, maar het is een enthousiaste groep.
0: Dat
1: ja.
0: is fijn om te horen. Nou, kunnen we natuurlijk de wereldproblematiek en de politiek niet aansturen. Wat is jullie doel dan in Vlaardingen van de Vredesweek?
1: Ja, de Vredesweek vraagt eigenlijk aandacht voor vrede. En vrede is natuurlijk meer dan alleen de afwezigheid van oorlog. Het is ook goed kunnen samenleven, in dialoog zijn met elkaar. Als er verschil van mening is, dat je het daarover kunt hebben. Dat je ook elkaar opvangt in de nood, als die er is, hè.
0: Nou heb je het over heel dichtbij en om je heen, hè? Je hebt het niet over de wereldproblematiek.
1: Nou, ook natuurlijk ook. Dat is zeer zorgwekkend op dit moment.
0: Zeker.
1: En dat zijn ook allemaal mensen die dat doen. Dus het begint altijd in het klein bij jezelf, hè? Dus hoe kun je zelf zorgen bijdragen aan vrede?
0: Nou is het thema niet doen is geen optie. Wat hebben jullie dan concreet in je hoofd? Wat zou je kunnen doen?
1: Ja, dat is wel een goede vraag. Dit is bedacht door de landelijke organisatie. Het gaat erom dat veel mensen hebben natuurlijk de neiging om een beetje moedeloos te worden. Hè? Dus je ziet zoveel ellende op het journaal. En dan denk je, nou, ik ben maar een klein mens op de wereld. En wat kan ik er nou aan doen? Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Hè? Je kunt in je nabije omgeving voor vrede zorgen. En voor een goed samenlevingsklimaat. En je kunt ook dingen doen als demonstreren of gesprekken voeren over vrede.
0: Als je zegt over je nabijheid, aan welke dingen denk je dan concreet? Bedoel je dan ook een praatje maken met elkaar of iemand concreet de helpende hand toesteken? Heb je het ook daarover?
1: Nou, wij hebben in Vlaardingen natuurlijk best veel een grote groep Palestijnen. Nou, voor die mensen is het nu een heftige tijd. Dus je zou daar mee in gesprek kunnen gaan. Of gewoon belangstellend informeren van hoe gaat het nou met jullie? Hè? Hoe ervaren jullie deze tijd? We hebben ook een grote groep Oekraïners. Ja, als er iemand is die weet wat oorlog is, dan zijn zij het natuurlijk. Dus,
0: ja, maar jullie zijn wel apolitiek. Stel voor dat hier ook Joodse mensen zijn die, ja, die dat allemaal heel verschrikkelijk vinden wat er nu gebeurt. Die zijn eigenlijk ook welkom bij jullie. Of
1: tuurlijk,
0: ook in
1: vrede
0: voor
1: gaat
0: gesprek.
1: Over iedereen. Gaat iedereen aan, hè?
0: Ja. Geef ons eens een greep uit wat er gaat gebeuren in die week.
1: De Internationale Dag voor de Vrede begint op 21 september. Dat is de Internationale Dag, maar we beginnen al wat eerder. We beginnen op 7 september met een tentoonstelling die heet Mijn Wereld Heeft Vrede Nodig. En daar doen kunstenaars uit Vlaardingen aan mee in het gebouw Kade 40. Dat is een cultureel centrum met allemaal cursussen. En die kunstenaars die gaan workshops geven aan leerlingen in de week, in de Vredesweek. En die leerlingen mogen dan met de kunstenaars leren, kijken ze de techniek af. En hebben ze het over vrede? Want het thema is wel vrede.
0: Dus zijn dat leerlingen van allerlei scholen of van één bepaalde school?
1: Ja, er komen dus capaciteit voor 100 leerlingen.
0: Oeh, dat is mooi.
1: Dus we hebben er al zo'n 80. Dus er kunnen er nog wat bij, maar er zijn er al 80.
0: En we hebben het over de week van 9 tot... Nou, het is langer geloof ik, hè?
1: Ja, de week is eigenlijk van 19 tot 27 september. Maar die tentoonstelling begint al wat eerder. Dus.
0: Ja, ik snap het. Wat is er nog meer wat er uitschiet? Wat jou betreft?
1: Nou, we hebben ook een avond over het culturele noodpakket.
0: Het culturele noodpakket. Nou, dat klinkt impactvol. Vertel.
1: Ja, ja, onze burgemeester die heeft nogal benadrukt dat elke burger een noodpakket in huis moet hebben. En toen dachten wij, ja, al die praktische dingen, dat is één ding. Maar hoe hou je jezelf nou staande als er nood is of oorlog? Hè? Hoe hou je moed? Hoe hou je het vol? Hoe kun je elkaar helpen? Hoe durf je toch dingen te doen die van belang zijn?
0: Ik ben zo benieuwd wat erin zit.
1: Ja, ik eigenlijk ook.
0: Ik had in mijn gedachten, dat zal wel een boek zijn dan of zo.
1: Ja, dat kan. Maar het kan ook zijn dat je foto's van je kinderen of van dierbaren even in een doosje stopt. Zodat je die in elk geval bij je
0: hebt. Wat goed om die kant ook te benaderen.
1: Ja, ja, of gedichten.
0: Nou, ik voel aankomen dat we even een website moeten noemen. Want het hele programma kunnen we niet doornemen nu. Waar kunnen we het hele programma zien?
1: Ja, dat is www.paxvlaardingen.nl. En misschien mag ik ook nog even wijzen op... er worden podcasts gemaakt elke dag in die week door jongeren. En dat is te vinden op www.youtube.com/Pax-Vlaardingen.
0: Nou, dat weten al die jongeren te vinden, dat weet ik zeker. Hartelijk bedankt, Helene van Leeuwen van de werkgroep Vredesweek 2026 Vlaardingen. Fijn dat we daar nu meer van weten. Dank je wel.
2: De late avond bij Radio Capelle.

Tous les garçons et les filles van Françoise Hardy. Een tijdloze klassieker uit 1962. En ze zingt over het verlangen naar liefde en het gevoel alleen te staan terwijl anderen gelukkig samen zijn. Zometeen Kenny Loggins met This Is It, een nummer uit 1979, geschreven samen met Michael McDonald. Het gaat over een beslissend moment in je leven. Je moet zelf de keuze maken en ervoor gaan. Heerlijke combinatie van pop en soul. En daarna Roxy Music met Avalon. Dromerig, romantisch en mysterieus.

0: Martine de Zoet en Hester Lens maken een prentenboek voor rouwende gezinnen. En ze gaan praten met Tera Cox.
1: Martine de Zoet en Hester Lens maakten een prentenboek voor rouwende gezinnen. Welkom Hester.
2: Dankjewel.
1: En welkom Martine.
3: Dankjewel.
1: Jullie maken samen een boek en dan ook nog over een gevoelig, ja, eigenlijk onderbelicht onderwerp, vind ik zelf. Hester, hoe is dat zo gekomen dat je samen dit onderwerp ging bespreken?
2: Ja, eigenlijk is het ontstaan dat ik het boek, dat ik de tekst ging schrijven en dat ik Martine dus erbij heb gevraagd of zij samen met mij het af wilde maken door te illustreren. En op die manier zijn wij samen aan de slag gegaan om er een boek van te maken. Om echt gezinnen ook te kunnen helpen. Dus echt een maatschappelijk doel heeft ons boek.
1: Maar welk gemeenschappelijk deel hadden jullie nou dat je samen dit boek wilde maken?
2: Oh, zo bedoel je. We hebben allebei het verlies van van Martien van 2 kinderen en ik van 1 kind meegemaakt in de buik. En dat heeft ons zo samen verbonden.
1: En hoe was dat verlies destijds? Wat voor impact heeft dat nou allemaal? Want het is iets fysieks, maar natuurlijk ook iets emotioneels, sociaal, noem maar op.
2: Ja, ik denk sowieso, het is voor iedereen denk ik verschillend. Maar voor mij was het, ik vond het vooral, ik dacht altijd, ik ben heel open en ik ga erover praten. En ik bleek helemaal niet open te zijn. Ik ging er helemaal niet over praten. En ik besteedde eigenlijk veel te weinig aandacht aan mijn eigen welzijn. Dus ik moest dan naar het ziekenhuis. Maar dat vertelde ik dan niet op mijn werk. Dan zei ik gewoon, ik werk even thuis. En ik regel het allemaal tussendoor wel. Terwijl ondertussen is natuurlijk van alles aan de hand. En dat is zowel fysiek als mentaal natuurlijk ook. En ik denk zeker dat je als vrouw krijgt natuurlijk, als je zwanger bent, allemaal hormonen in je lichaam. Ja, daar ga je allemaal weer afscheid van nemen. Nou, het is een soort van rollercoaster voor jezelf.
1: Het klinkt ook een beetje eenzaam als ik het zo hoor.
2: Ja, dat is het denk ik ook wel. Want uiteindelijk is het ook, ik denk zelfs als ik naar de maanden daarna kijk. Ging het allemaal niet makkelijk weg. Ik had uiteindelijk nog een curettage. En toen moest ik het wel allemaal gaan vertellen. Want dan kan je opeens niet naar je werk komen.
1: Je kan niet steeds een smoes verzinnen.
2: Nee, dan kwam wel een beetje de onzekerheden van je lichaam ook naar voren. En ik denk dat mannen en vrouwen sowieso ook het heel anders verwerken. Dus het doet ook iets met je relatie. Dus ja, ik denk dat
1: Je lichaam laat je ook een soort van in de steek.
2: Ja,
1: op een of andere manier.
2: Ja, dat gevoel heb je dan. Terwijl misschien is het ook wel gewoon de natuur. En dan kan je natuurlijk heel erg rationeel denken, nee, maar dit kindje was niet sterk genoeg. Het was niet goed. Dus misschien moet je blij zijn op deze manier.
1: Helpt misschien ook niet, hè?
2: Nee, dat is natuurlijk ook niet.
1: Martine, hoe was het voor jou? Want jij hebt, dat is datgene wat jullie in eerste instantie heeft gebonden. Hoe was het voor jou?
3: Nou, ik heb een kindje met 17 weken en 24 weken verloren. Dus wij wisten best wel, we waren echt al best wat verder. Dus in eerste instantie valt er een soort van toekomstbeeld weg. Dat vond ik heel moeilijk. Ik denk dat ik en mijn man het best wel goed samen hebben verwerkt. Ik heb me heel erg teruggetrokken van, denk ik, al het sociale. Mijn werk heeft me heel veel ruimte gegeven. Vond ik ook heel fijn. Ik heb de deur eigenlijk gewoon dicht gehouden. Dat heb ik gewoon gedaan. Dus ik had echt geen ruimte voor andermans verdriet. En dat is natuurlijk toch wat je heel erg krijgt. Dat mensen dan zeggen, hoe lief ook. Ik heb een boompje geplant. En dat moest ik natuurlijk zeggen. Ja. Wat lief en bijzonder. Ja. En dat is het ook. Alleen ik had daar geen ruimte voor. Dus eenzaam. Maar dat heb ik ook wel opgezocht.
1: Ja, en jullie boek gaat ook vanuit het perspectief van gezinsleden. Kan je iets over dat boek vertellen?
3: Het is vanuit het perspectief, vooral vanuit het kindje. Het kindje is een meisje. Hester heeft mij best wel veel vrijheid gegeven. Want in het verhaal was er nog niet echt een geslacht gekoppeld aan het kindje. Maar ik denk dat het voor mij het makkelijkste was om er een meisje van te maken. En de ouders spelen wel een rol. Die zijn er, die zijn aanwezig, maar die hebben niet zoveel kleur. Dus het is helemaal vanuit het kindje die reageert en die denkt en die voelt.
1: Ja. En voor wie is het boek, Hester? Ga je het met ouders en broertjes en zusjes lezen?
2: Ja, het is echt voor het gezin om samen gewoon het verhaal te lezen. En gewoon samen te kijken van wat gebeurt er bij ons? Wat is er nou gebeurd? Eerst van heel veel blijdschap naar een beetje onzekerheid. En dan naar verdriet, naar iets wat niet gaat komen. En dat een plek mag krijgen in het gezin. En dat is helemaal vanuit het kind. Dus je ziet de emoties van het kind. Heb ik zoveel mogelijk probeert te beschrijven. En Martien heel mooi zichtbaar te maken met afbeeldingen. Van dat een kind dan ook in de war kan zijn. En ook het verdriet van de ouders kan voelen. En ook opgelucht kan zijn als de ouders weer een keer lachen. Dus het is wel met een lach en een traan. Heb ik geprobeerd dat zo op te schrijven.
1: Moeilijk om daar beelden bij te maken, denk ik. plaatjes.
2: Ja, en dat is... Ja, ik vroeg Martine om samen dit te gaan doen. Nou, en ze had in 5 minuten alles ongeveer getekend. Hoe het eruit moest zien. En, dat,
1: en waar
2: ja.
1: moet ik dan aan denken, Martine?
3: Nou, de eerste schetsen. En uiteindelijk is het compleet anders geworden. Maar ja, ik weet niet hoe dat... Ik denk dat andere beeldmensen dat wel kunnen. Je krijgt gewoon beelden in je hoofd. En
1: bijvoorbeeld?
3: Een van de eerste die ik heb getekend is denk ik een meisje wat op haar buik een tekening maakt om dat in een plekje te hangen, een soort van gedenkplekje. En ik denk dat dat bij ons ook wel een beetje zo ging. Dat ja, om het te verwerken, doe je daar dingen voor. Je maakt tekeningen. We hebben samen het kistje beschilderd en er komt een hoekje. En mensen komen met bloemen en die staan allemaal ergens. Dus ik denk dat dat een van de eerste beelden was.
1: Mooi dat jullie op deze manier het taboe doorbreken. En dat het misschien minder eenzaamheid geeft voor mensen die zoiets meemaken
2: ja,
1: als gezin.
2: Ja, zeker,
1: nou,
2: dankjewel.
1: Ik geef even de details. Nog 1 keer de titel, Hester.
2: Je woont in ons hart.
1: En hoe komen we eraan?
2: www.studiolichtpuntje.nl.
1: Nou, ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Beide, Martien de Soet en Hester Lent, voor jullie verhaal. En de informatie over jullie mooie prentenboek. Dankjewel.
4: De late avond bij Radio Capelle.

hoorde Sarah McLachlan met Angel. Een prachtige, gevoelige ballad. En daarvoor Nederlandstalige, een klassieker van Clouseau, Stil, getiteld. Zometeen aandacht voor kunst, gewoon bij ons uit de regio. We gaan naar Krimp aan de IJssel, waar Root Gallery, opgericht door Yvonne de Jong, ruimte biedt aan hedendaagse kunst. De gallery werkt samen met zowel opkomende als gevestigde kunstenaars. Nou, daarover straks meer. Eerst gaan we naar het plaatje Turning Page van Sleeping at Last.

0: praten met Yvonne de Jong en dat gaat over de Root Gallery. Yvonne, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, even maar meteen de Root Gallery. Dat klinkt toch wel Engels. Wat heb je daarmee voor ogen?
1: Ja, root komt echt van de basis, van de wortel.
0: Oké. Okay.
1: En dat heb ik bedacht toen ik de galerie begon. Omdat ik me toen afvroeg, wat heeft een kunstenaar nodig om te exposeren? Wat is hun basis?
0: Ja, maar maak je zelf ook kunst of is het dan de galerie waar kunst getoond wordt?
1: Nee, ik maak geen kunst zelf. Dus ik vertegenwoordig kunstenaars.
0: Ja, maar je hebt er wel een band mee.
1: Ik heb er zelf ook wel de kunstacademie gedaan.
0: Oh, okay.
1: Maar daar een talent niet voor. Dus dat aan anderen overgelaten.
0: Ja, en dan heb je een galerie. Ik citeer even. Hedendaagse kunst die zich richt op langdurige samenwerking met opkomende en gevestigde kunstenaars. Is dat niet altijd zo?
1: Nee, er zijn heel veel galeries die kunstenaars voor tijdelijke tentoonstellingen uitnodigen of voor kortdurige samenwerkingen. En ik werk eigenlijk heel weinig met gastkunstenaars.
0: Mm-hmm.
1: En heel erg met een kleine groep kunstenaars. En de meeste al echt sinds het begin in 2018. En samen groeien we steeds een beetje verder en leren we eigenlijk met z'n allen, ja.
0: Maar heb je dan dus vaste kunstenaars die regelmatig bij je exposeren?
1: Dat klopt.
0: Ja. Dus je kent de meeste mensen goed. Want het is niet dat er elke keer een nieuwe discipline komt.
1: Klopt. Nee, de meeste ken ik al jaren. En werk ik dus ook al jaren mee samen. En het is niet zo dat ze nooit bij andere galeries hun werk kunnen tonen.
0: Nee, natuurlijk.
1: Maar ik ben wel natuurlijk de galerie die ze het meeste meeneemt naar beurzen en dat soort plekken.
0: Ja. Want je hebt een vaste plek. Daar komen kunstenaars elke keer weer terug.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En waar is die plek?
1: Die zit nu in Krimpen aan de Lek.
0: Krimpen aan de Lek? Aha.
1: Ja.
0: Ja. Grote ruimte, hoe moet ik dat zien? Kan je het een beetje beschrijven?
1: 2 verdiepingen van ongeveer 140 vierkante meter per verdieping. En op de bovenste verdieping tonen we werk van binnen de tentoonstellingen. Dus iedere 6 weken één kunstenaar of enkele kunstenaars die hun meest recente werk laten zien.
0: Mm-hmm.
1: En dat wisselt iedere 6 weken. En op de andere verdieping hebben we eigenlijk werk van alle kunstenaars verbonden aan de galerie. Dus is eigenlijk een breder beeld van het werk te zien. Soms heel recent, soms werk wat al een tijdje bestaat, omdat mensen dat nog een keer willen zien op afspraak bijvoorbeeld.
0: Oké, ja, dat kan ook nog natuurlijk. Want wisselt dat dan regelmatig, die kunst die je hebt?
1: Ja, iedere 6 weken dus op de bovenste verdieping. En daarnaast tonen we ook nog vaak nieuw werk op beurzen. En wat er dan op een beurs niet verkocht wordt, komt dan daarna ook weer naar de galerie toe.
0: Oké, en daar kan het dan ook weer gekocht worden dus?
1: Ja.
0: Ja, dat is inderdaad. En op wat voor beurzen worden de kunstwerken dan getoond?
1: Ja, wij gaan onder andere ieder jaar naar Art Rotterdam, naar de Pan Amsterdam. Maar ook een enkele beurzen in het buitenland, wel binnen Europa.
0: Mm-hmm.
1: Omdat dat gewoon... ik heb veel Nederlandse kunstenaars. En het voelt ook heel logisch om het dicht bij huis te houden en niet de kunstwerken over de hele wereld te slepen.
0: Ja. Maar maak je dan zelf de afspraken met die uit Rotterdam bijvoorbeeld, of de Pan Amsterdam, of doen die kunstenaars dat zelf?
1: Nee, dat doe ik.
0: Je bent dus de verbinder tussen de kunstenaar en de kunst die getoond moet worden.
1: Ja, ik zeg meestal wat een platenlabel doet voor artiesten, doe ik voor kunstenaars.
0: Oké, ja, dan wordt het helemaal duidelijk, ja. Je kan wel de galerie bezoeken natuurlijk. Wanneer kan dat? Want er is waarschijnlijk sociale media waar dat allemaal even op staat.
1: Ja, iedere vrijdag en zaterdagmiddag is de galerie open van 1 tot 5.
0: Mm-hmm.
1: En op afspraak natuurlijk.
0: Ja, logisch. Ja. En waar moeten mensen zoeken als ze de sociale media van je willen bereiken?
1: Root Gallery, dus R-O-O-T en dan Gallery met dubbel L-Y.
0: Ja, dan kom je het allemaal tegen en dan kan je komen kijken in deze mooie galerie die een aparte bijzonderheid heeft door steeds met dezelfde kunstenaars te werken.
1: Ja,
0: dat is duidelijk in ieder geval. Dankjewel voor het gesprek. Yvonne de Jong, oprichter van Root Gallery en bezig met heel veel kunst en kunstenaars.
2: Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.
3: En daarmee komen we aan het einde van deze Late Avondshow. Morgenavond zijn we weer. Dan zit hier Bert de Wolf. Zelfde tijd, zelfde plaats. Andere stem, een andere onderwerp. Dankjewel voor het luisteren. Mijn naam is Norbert Ketting. Tot de volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.
1: Ik ben Martin. Van de Boogaard. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat hij niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam toen ze daar stage liep.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 24 augustus. Het was vandaag wisselend bewolkt. We kregen een afwisseling van een zonnige periode met wolkenvelden. Het bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het dan naar zo'n 11 tot 12 graden. En ook dan blijft het overal droog. Morgen wordt een zomerse dag. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. En er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 25 graden. In de nacht van dinsdag en woensdag is een kleine kans op een lokale bui. Het wordt dan minder koel, want de minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. Woensdag overdag kan in de loop van de dag een enkele bui voorkomen, maar er zijn ook zonnige perioden en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur is van 24, lokaal nog steeds 25 graden. Op donderdag wordt het overal zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Maar het weer is onbetrouwbaar en dat betekent dat de kans op enkele buien groot wordt. De zwakke wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting en de minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden. Op vrijdag is de wind gedraaid naar een zuidwestelijke richting, die is meest matig van kracht. En dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden en de kans op een aantal buien is groot. Dat geldt ook voor het weekend, zowel zaterdag als zondag vallen er verspreid over de dag een paar buien, maar er zijn ook zonnige momenten en er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat die niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam, toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Maandag begint het jaarlijkse Huttendorp Schollevaar. Het wordt traditioneel georganiseerd in de laatste week van de zomervakantie, van maandag tot en met vrijdag. Van oude pellets en andere houtmaterialen kunnen hutten worden gebouwd in combinatie met een uitgebreid sport-, spel- en activiteitenprogramma. Het is allemaal op het grote grasveld bij de Klarinet aan de rand van het Schollebos in Capelle aan den IJssel. Afgelopen vrijdag is een man aangehouden voor het inbreken in een leegstaand kantoorgebouw op het Rivium in Capelle aan den IJssel. Omstanders zagen vroeg in de ochtend dat de man probeerde het leegstaande gebouw aan het Rivium in te gaan. De politie werd gewaarschuwd en bij aankomst van de agenten stond de verdachte op het dak van het pand. Na verzoek om beneden te komen verschool hij zich ergens in het gebouw. Maar politiehond Avicii werd ingezet om de man te zoeken. Hij bleek in een archiefkast te zitten. Zondagmiddag is er kort brand geweest bij een appartement op de eerste etage aan de Purmerhoek in Capelle aan den IJssel. Daarbij zou vuurwerk te horen zijn geweest. De bewoner wist al blussend op te treden met een tuinslang. De brandweer zorgde ervoor dat het onder controle was. Eén persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 24 augustus. Het was vandaag wisselend bewolkt. We kregen een afwisseling van een zonnige periode met wolkenvelden. Het bleef overal droog en er stond een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur schommelde rond de 22 graden. De komende avond en nacht koelt het dan naar zo'n 11 tot 12 graden. En ook dan blijft het overal droog. Morgen wordt een zomerse dag. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar mooie weerwolken. En er waait een matige wind uit een oostelijke richting. De maximumtemperatuur komt in de middag uit rond de 25 graden. In de nacht van dinsdag of woensdag is een kleine kans op een lokale bui. Het wordt dan minder koel, want de minimumtemperatuur schommelt rond de graad of 15. Woensdag overdag kan in de loop van de dag een enkele bui voorkomen, maar er zijn ook zonnige perioden en er waait een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. De maximumtemperatuur is dan 24, lokaal nog steeds 25 graden. Op donderdag wordt het overal zomers warm met een maximumtemperatuur rond de 26 graden. Maar het weer is onbetrouwbaar en dat betekent dat de kans op enkele buien groot wordt. De zwakke wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting en de minimumtemperatuur schommelt rond de 17 graden. Op vrijdag is de wind gedraaid naar een zuidwestelijke richting, die is meest matig van kracht. En dan wordt er weer minder warme lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur komt dan uit rond de 21 tot 22 graden en de kans op een aantal buien is groot. Dat geldt ook voor het weekend, zowel zaterdag als zondag vallen er verspreid over de dag een paar buien, maar er zijn ook zonnige momenten en er waait een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat hij niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Annie M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam, toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.